0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. En tot zover het nieuws.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En tot zover het nieuws.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: Let's do it!

0: zijn de headlines uit het nieuws. Sami Abu Shahadeh stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hoge Rechtshof. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Koning Filip bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire begraafplaats in Hendrikkapelle. Hij legde een witte bloem bij graven van veteranen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt. En dan tot slot het weer.
1: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het weer en de

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailossi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En tot zover het nieuws.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

Let Die in de versie van Guns N' Roses. Goedemorgen en welkom in je weekend. Dit is TNO. Werner hier tot aan 12 uur. Ik help je opstarten met de allerbeste muziek. Van Bente bijvoorbeeld. De OJ's komen eraan. Ik heb Phil Collins voor je met een absolute klassieker. En dit is Van Velzen met Baby Get Higher.

Parachute van Bente op DNO. Mooi liedje, hè? Ja, het is echt een hele talentvolle zangeres, die Bente. Gaan we nog veel van horen de komende jaren, ga ik zomaar vanuit. Joe Collins ga je ook horen, die is heel erg dichtbij. Met een instant klassieker, In the Air Tonight. De streekagenda met Tony Mulder ook.

sommige liedjes die zijn ongelooflijk verbonden met bepaalde tijdsgeesten. Dat komt vooral omdat ze er nogal vrij letterlijk over zingen wat er in die tijd allemaal gebeurde. Veldhuis en Kemper van een debuutalbum Half Zou Echt uit 2003. Ja, Jim en Jamai kwamen voorbij en Balken onder andere. Nu Jewel op DNO.

hebben gemaakt is gewoon instant zomer. En dan krijg je ook zin in het strand. Nou, dat zit ook in de naam natuurlijk. Kokomo hoorde je daarvoor het prachtige Foolish Games van Jewel uit eind jaren 90. Nu hoor je de Swedish House Mafia met Alicia Keys.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Hoofd Turkse scheidsrechtersorganisatie gearresteerd wegens corruptie en manipulatie van arbiters. Co-piloot valt gezagvoerder aan met bijl in cockpit. Passagiers overmeesteren hem na worsteling. Nederland verliest zetel in referentiegroep Eurovisie na niet-deelname vorig jaar. Fietser komt om het leven na aanrijding met auto in Rotterdam. Automobilist aangehouden. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

op DNO. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Nog net op naar de lunch met zometeen de nieuwe smaakmakers op DNO. En tot die tijd Michael Jackson, de Rocksteady Crew en Sierra. Dit is Best Friends.

Clint Eastwood en The General Saint. Je hoorde Stop That Train op DNO. Zometeen is het alweer tijd voor Smaakmakers tussen 12 en 2. Smakelijke lunch op de zaterdag. Daarna de sport en ook de Oranje Top 30 met de Hollandse hits van dit moment die er toe doen. Kom nog voorbij op DNO. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Mijn naam is Werner. Volgende week zaterdag hoor je me hier weer.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
2: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gülek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwift. De band, de linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond een pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Smaakmakers, met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Imke Berghuis.
1: Ja, goedemiddag mensen. Daar zijn we weer met een nieuwe Smaakmakers op deze prachtig mooie zaterdag 3 oktober. Aan de overkant zit Roel Schudde en daar ben ik ontzettend blij mee, want mijn eigen technicus is ziek. Nou ja, om mijn eigen, maar we hebben een aantal technici hier en ja, die is ziek en gelukkig kon Roel invallen. Reuze, bedankt alvast daarvoor. Ik neem hem even mee door het programma. De eerste gast zit naast mij, dat is Douwe Oosterveen. Hij is voorzitter van het Wolderhus en hij gaat ons van alles vertellen natuurlijk over het Wolderhus, wat zich daar allemaal afspeelt. De volgende gast hier in de studio wordt Gea Dierdorp van Dierdop moet ik zeggen, van onze museumboerderij De Wemme. Want aanstaande volgende week is de kinderboekenweek, maar er zijn ook kindermiddagen in het museum en daar gaat Gea wat over vertellen. En dan hebben we als laatste in dit uurtje aan de telefoon Renske Serli van de Bibliotheek De Wolden. En die ons van alles vertelt over juist die kinderboekenweek. Draai ik mijn blaadje om. En dan na het nieuws van 1 uur komt in de studio Rianne Hakkers. Zij begeleidt kinderen en jongvolwassenen met de hang. Dat is de hand. Pan. Heel interessant, denk ik. Harm Dros komt nog in de, op de telefoon, per telefoon moet ik zeggen. Onze hovenier. Ja, wat gaan we doen met onze tuin in de herfst? Nou, en dan zijn we zo'n beetje alweer tegen de klok van 2 uur. Een gevarieerd programma en dat is Smaakmakers ook. En we beginnen met mooie zomerse muziek, want het is wel herfst, maar het voelt toch nog zomers. Tjen, tjen.

0: Ja, nou, een lekker, lekker rustig, relax beginnetje zo, hè? Gewoon aan, in een strandstoel zo bij zee zou ook fijn zijn. Maar wij zitten heerlijk in onze mooie studio in Zuidwolde. En de eerste gast, zoals ik al zei, zit hier al. Dat is Douwe Oosterveen, voorzitter van het Wolderhuis. Ja, ik was even aan het denken. Ik denk, hoe lang is het ook alweer geopend? Ja, dus officieel, zeg jij, is het 2,5 jaar.
1: Ja, we zijn in januari 2024 echt open gegaan. Een paar maanden daarvoor konden de sporters al van de sporthal gebruik maken, maar ook niet meer dan dat. En de feestelijke opening is zelfs in juni 2024 geweest. Wellicht kunnen mensen het zich nog herinneren, maar op het moment dat we open gingen, ja, je kunt je nu niet voorstellen, maar was het regen, regen en nog eens regen. En was het buiten nog één grote modderpoel. En hebben we geoordeeld, ja, dat is niet de plek om een feestelijke opening te geven. En hebben we gewacht tot de zomer, tot het mooi weer was.
0: Ja, ja, dat weet ik. En die opening heb ik net gemist, want ik zat elders in het land. Vond ik toen wel heel jammer. Maar we zijn, 2,5 jaar onderweg. Ik heb even jullie mooie website hier ook in beeld. Er waren natuurlijk heel veel meningen over het gebouw. Hè? Het stokjesgebouw, ijslollygebouw. Er kwam van alles voorbij. Ik vind het nog steeds heel erg mooi.
1: Ja, het grappige is, het is een beetje zoals Paul de Leeuw. Hè? Je houdt ervan of je houdt er niet van. Ja. We hadden ooit, want het is een prijswinnend ontwerp geworden uiteindelijk. En de architect die zei van, maar het is eigenlijk gewoon een vierkante doos met iets eromheen.
0: Ja.
1: Veel interessanter is het eigenlijk niet. En toch is het een, ja, in mijn optiek ook een mooi gebouw geworden. Het past binnen de omgeving. En wat ik mooi vind uit het bouwproces is dat de buurt ons uiteindelijk heeft nog genomineerd voor de raspaard van de gemeente De Wolde. Omdat dat allemaal toch soepeltjes verlopen is. En het was niet niks natuurlijk zo'n gebouw te bouwen daar.
0: Nee, ik zat in die tijd nog in de gemeenteraad, kan ik je vertellen. Lang geleden, ik voel dat alweer, in coronatijd. En toen moest er een klap opgegeven worden.
1: Ja, ja.
0: En dat was ook binnen de gemeenteraad was dat toch best wel spannend. Jongens, dat gaat een hoop geld. En kunnen we niet nog een keer weer een sporthal opknappen, de boerenhoorn opknappen en alles. En nou, hè?
1: Ja. Ja, dat was wel het sentiment. Hè? Ik heb ook in de gemeenteraad gezeten.
0: Ja,
1: maar ik ben in 2017 gestopt. En toen begon net de discussie.
0: Ja.
1: Wat zullen we doen met die gebouwen? Ja. En uiteindelijk alles doorrekenend. Ja, kwam er, en zo is het in de volksmond wel een beetje gaan heten, een sporthal van 17 miljoen uit. Waarvan iedereen zei, moeten we dat nu wel doen? Ik merk wel dat het sentiment om is. Van sporthal van 17 miljoen naar ons Wolderhuis.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het een project waar de gemeente De Wolde, dat was een omvang die hebben we nog nooit gehad in de gemeente De Wolde. Het is wel binnen budget ook allemaal opgeleverd. Dus het is best wel goed gegaan, om maar zo te zeggen. Ja. En ook best duurzaam, want bijvoorbeeld de oude sporthal is nog grotendeels in het nieuwe gebouw opgenomen. De oude spanten staan er nog. En wat ik heel grappig vind is dat het plafond van de sporthal nu bijvoorbeeld de theaterzaaldeuren zijn gemaakt van het hout van het plafond van de sporthal.
0: Ja.
1: En daar was dus geweldig veel hout beschikbaar om dat allemaal te kunnen doen. En zo is het allemaal al best een duurzaam gebouw geworden ook.
0: Ja, dat is. Het zou bang zijn, hè? Bijna energie-neutraal.
1: Ja.
0: Ik weet niet wanneer het helemaal energie-neutraal gaat worden.
1: Nou ja, ook wij hebben last van netcongestie.
0: Ja.
1: We zouden veel meer zonnepanelen op het dak kunnen hebben. Waarmee het energie-neutraal zou kunnen worden. In zeg maar de werkelijkheid van 2018, 2019. Want zoals je weet, salderen en zo, dat gaat allemaal niet meer op. Dus we kunnen wel heel veel energie opwekken, maar als we het niet gebruiken, ja, wat moeten we er dan mee?
0: Ja.
1: Nou, dat zijn wel dingen waar we over willen nadenken. Bijvoorbeeld ook met, als je het sportlaantje neemt, heb je vervolgens het Wolderhuis, korfbal, voetbal, zwembad.
0: Mm-hmm.
1: Kunnen we daar niet iets mee?
0: Precies.
1: Dus we dagen ook de gemeente uit om met ons samen daarnaar te kijken. Wat kunnen we daarin doen?
0: Ja.
1: Eén gezamenlijke batterij.
0: Ja.
1: Als wij zomers veel energie opwekken, In de zomer heeft het zwembad juist energie nodig.
0: Klopt,
1: nou,
0: ja.
1: En we liggen relatief dicht bij elkaar. Dus zou daar niet iets moois van te maken zijn?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk... Er komt een nieuwe woonwijk daar aan de overkant. Dat weet je wel voor de mensen die hier niet wonen aan de Oosterweg. Achter de Boslaan.
1: Achter de Boslaan.
0: En er is wel sprake van ook een energiehub, hè, om dat er dan neer te zetten. Dus wellicht.
1: Precies.
0: En het gaat tegenwoordig razendsnel natuurlijk met die techniek. Dus
1: klopt.
0: Wie weet over 2 jaar hoe het er dan weer uitziet.
1: Ja, dat is wel wat ingewikkeld soms, hè, want het vereist ook natuurlijk wel flinke investeringen.
0: Ja,
1: hè. Ik doe het even uit mijn hoofd hoor, maar ik geloof dat wij nog 1000 zonnepanelen op ons dak zouden kunnen leggen.
0: Dat is veel.
1: Ja, maar dat kost dus ook wel evenredig veel geld. En als je die investering doet, dan moet daar in elk geval voor de nabije toekomst een beeld zijn dat je daar ook iets op terug gaat verdienen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk, anders moet je het niet doen, dat doe je thuis ook niet.
0: Nee, klopt. Als je nu terugkijkt, Douwe, over die 2,5 jaar zeg maar, die nu voorbij zijn. Nou ja, je kunt eigenlijk zeggen 3, maar wat zijn vooral de struikelblokken geweest en wat zijn vooral de successen geweest?
1: Ja, ik denk dat dat één en hetzelfde is.
0: Hmm.
1: Het struikelblok was aanvankelijk. Iedereen kwam vanuit een oude werkelijkheid in de nieuwe werkelijkheid van het Wolderhuis, moest daar aan wennen. En er gingen dingen door elkaar lopen. Hè? De bibliotheek is eigenlijk beslaat de hele centrale hal. We hebben een theater, we hebben een hobbyruimte. En dat moest allemaal zijn plek vinden. We moesten elkaar leren verdragen, als het ware. En dat is wat nu goed gaat. Hè? Dat hebben we overbrugd met elkaar. En nu zie je dat gevoel van het Wolderhuis, alles hoort bij elkaar, dat is gaan leven.
0: Ja.
1: En nou ja, daar hebben we dan 2,5 jaar voor nodig gehad.
0: Ja.
1: Maar het is een natuurlijk proces, daar moet je ook niet op willen ingrijpen. Maar het is ontstaan.
0: Ja.
1: En er was toen eens iemand die, ik zal hem niet bij naam noemen.
0: Maar, nee, doe maar niet.
1: Maar die komt zelf voor zijn hobby in het Wolderhuis en zijn vrouw ook. En kleinkinderen. En die stond daar wat te kijken en die zei, het werkt.
0: Ja.
1: En nou, dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Er stond gewoon te kijken naar de kinderen die komen gimmen en ondertussen naar opa zwaaien die aan het biljarten is.
0: Ja.
1: Het werkt.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad een huis van verbindingen. Hè? Dat is maar één plek in deze plaats Zuidwolde.
1: Ja.
0: En dat is zo'n gebouw. Dat is, iedereen kan er komen, of je nou wit bent of zwart, of wel naar de kerk gaat of niet. Of, ja, dat is ook wat het moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik stond er van begin af aan helemaal positief in. Ik denk, dat gebouw moet gewoon komen. Dan zijn we van al die groepjes en die dingetjes af.
1: Ja,
0: en de Biep zo centrale plek, ja, ik vind het geweldig.
1: Ja, ik hou van boeken. Ik had nog even gekeken, wat hebben we nou bij elkaar gebracht? De sporthal, de oude gymzaal stond er nog.
0: Ja.
1: We hebben nu natuurlijk een prachtige gymzaal voor de scholen in het gebouw gekregen. Ja, de dorpshuisfunctie van de Boerhoorn is er ook nog steeds. En we hebben de bibliotheek. En ik hou van boeken. Ik heb nog steeds geen e-reader. Ik vind dat helemaal niks.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik word altijd blij als ik mensen daar rond zie lopen om hun boeken uit te zoeken. En het is heel toegankelijk, want ook als de bibliotheek niet bemenst is, is het toch nog mogelijk met het huidige systeem. En ik heb me wel eens afgevraagd, zouden er dan geen boeken worden meegenomen? Maar dat gebeurt eigenlijk niet.
0: Nee, dat gebeurt niet. Nee, dat is ook weer het mooie van een dorp, denk ik.
1: Ja, misschien ook wel. Ja.
0: Mensen gunnen dat elkaar ook. Even de laatste vraag, dan doen we even een stukje muziek. Er was in aanloop nog wel even de grote vraag van, kan het allemaal uit, zeg maar? Kan het zichzelf bedruipen? Hoe zijn die berichten nu? Durf je daar iets over te zeggen?
1: Ja, ik vind dat ik daar wat over moet zeggen.
0: Ja.
1: Want kijk, wij... We hebben een maatschappelijke taak.
0: Ja.
1: En we gebruiken gemeenschapsgeld. Dus daar moeten we ook verantwoordingen over kunnen afleggen. Toen we begonnen. De gemeente heeft begrotingen gemaakt van hoe zou nou het Wolderhuis moeten draaien. En die begrotingen die sluiten wel met een tekort. En aan ons was dus de opdracht om minimaal de omzet van de Boerhoorn en de oude sporthal te genereren plus 10%.
0: Mm-hmm.
1: En daar voldoen we ruim aan.
0: Okay.
1: De uitgavenkant, daar zitten we bijvoorbeeld met iets dat we op dit moment nog niet qua energie op orde zijn. Dus we gebruiken meer voor energie dan we zouden willen. Maar ik denk dat we zeker voldoen aan de opgave die ons is gesteld om zo weinig mogelijk maatschappelijk geld te besteden.
0: Ja. Ja, nou, dat is een geruststellende boodschap.
1: Dat je niet.
0: Gaan we nu even naar jouw verzoeknummer. Jij hebt gevraagd het nummer van Pink, What About Us. Nou, dat heeft vast een reden dat jij dat hebt gevraagd.
1: Alles heeft een reden. Ik zat in mijn Spotify-lijstje te scrollen. En er zaten vooral lange liedjes in, kwam ik achter.
0: Ja.
1: What About Us kun je in het Woldehuis gewoon horen. Want Popcorn Just Fun heeft dat in het repertoire zitten.
0: Ja.
1: Ik heb daar zelf ook gezongen, dus daar weet ik dat. Maar het is een lied wat eigenlijk oproept tot eenheid, tot verdraagzaamheid. Het is feitelijk een protestsong tegen de manier waarop onze wereld geregeerd wordt. Ik maak het liever iets kleiner.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En breng het terug naar de schaal van het Woldehuis. Als we elkaar gewoon verdragen met elkaar. Als we proberen samen dingen te doen, dan kunnen er mooie dingen ontstaan.
0: Nou, ik vind het een hele mooie boodschap. We gaan Roel vragen, ja.

0: het is een schitterend nummer. Maar hij is ook best wel lang. En we hadden afgesproken, we draaien er even wat eerder weg. Hè? De volgende keer komt hij weer helemaal voorbij. Bij mij aan tafel Douwe Oosterveen, voorzitter van het Wolderhuis. Nou, we hebben het al even gehad over de aanloop. Over de 2,5 jaar die er eigenlijk op zit. Over de, nou ja, de successen toch wel, denk ik. Ik heb nog niemand gehoord die het helemaal niks vindt. Werkelijk niemand. Nee, ja. Hoewel mensen van tevoren best wel sceptisch waren. Ook uit de hele gemeente. Er wordt altijd weer een beetje gekeken van, oh, er moet weer zoveel geld naar Zuidwolde. Dat blijft waarschijnlijk. Maar volgens mij is iedereen wel om. En heeft het gewoon zijn plek nu wel verdiend hier in het dorp. Nou, jullie draaien veel met vrijwilligers. En je hebt natuurlijk een bestuur. Hoe groot is jullie bestuur?
1: Ons bestuur is op dit moment 8 personen. We zijn groter geweest met 10 personen. Er was heel veel te doen in het ontstaan van het Wolderhuis. En op dit moment raken we echt in rustige vaarwater, kun je merken. Hè? Ja, we zitten al in ons derde begrotingsjaar bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat komt allemaal tot rust. En we kunnen met 8 bestuursleden kunnen we het prima aan. We vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. En ja, onze taak is eigenlijk om te bepalen, hoe gaan dingen in het Wolderhuis? En dan hebben we ons team met onder leiding van Luc als beheerder, die de horeca beheren, die zorgen dat de sporthal op orde is. En we hebben een programmeringsgroep voor theater daar, die zorgen dat het theater mooie voorstellingen heeft. Nou, onlangs hadden we een pubquiz binnenkort.
0: Ja.
1: Er zijn weer de bingo's, die zijn ook allemaal stijf uitverkocht. is een groot succes. Zeg maar, die uitvoering, daar nemen we

0: Dan geef ik ze opdrachten mee. Bijvoorbeeld van, goh, ga eens verder uitdiepen. Waar zit het in? Het zit bijvoorbeeld in boosheid. Ga daar eens bij schrijven. Wat betekent boosheid voor jou?
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: komen we daar de volgende keer op terug.
1: Ja.
0: En vanuit daar kun je dan kijken, wat kunnen we hiermee? Mm-hmm. Wat is er nodig? En vooral, wie ben jij en wat ben jij nodig? Want we zijn allemaal uniek.
1: Ja.
0: Allemaal verschillend.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En heel vaak sluit ik ook weer af met muziek.
1: Ja, dat omdat, snap ik. Ja.
0: Omdat je dan weer tot rust kunt ja. komen en alles ja, kan
1: alles
0: weer
1: even
0: verwerkt
1: weer verwerken.
0: Ja.
1: Hoe lang is zo'n, zo'n sessie dan bij jou? Een half uur of zo?
0: Nee, ongeveer een uur, anderhalf uur.
1: Oh, dat is best wel lang.
0: Ja.
1: Ja, ja. ja.
0: Maar ik wil echt de tijd nemen om ook te kijken, hoe zit je erbij? Ja. Als we eerst met muziek beginnen en we praten dan. Soms doe ik het ook wandelend.
1: Ja.
0: Nou, en dan kom je weer terug. Ja.
1: ja, precies.
0: En dat is ook genoeg, want anders dan overspoel je
1: ja,
0: iemand daarin.
1: Precies, want het is best veel, hè? Als je, ja, het
0: zeker.
1: Is toch echt therapeutisch eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dat, ik neem aan, iemand die heel huppelend door het leven gaat, zal niet zo gauw bij jou komen, denk ik dan
0: nee.
1: maar.
0: Nee.
1: Maar het zijn toch vaak mensen die echt van, nou, een hulp. Heb jij ook daar nog eens een opleiding dan in hulpverlening?
0: Nee, hulpverlening, ik kom zelf vanuit de zorg, zeg
1: ah, ja.
0: maar.
1: Ja.
0: En ik heb trainingen en scholing gevolgd bij Maarten Haalboom.
1: Ah ja, precies. Ja. Ja.
0: En daarin mocht ik ook, waar ik toen werkte. Ik werkte met mensen met normaal tot hoogbegaafdheid en autisme.
1: Ja.
0: Mocht ik het meenemen op de werkvloer. Mocht ik mijn collega's daarin meenemen.
1: Ja,
0: in die zin de trainingen en scholingen bij hem gevolgd.
1: Ja, precies.
0: En daarin mijn muziek toegevoegd.
1: Ja, ja.
0: ja.
1: Ik stel me voor dat mensen bij jou gewoon ook wel echt zitten te huilen. Of boos. Nou ja, die emoties die minder prettig zijn. Hè? Om het dan maar zo. Zeg jij dan, ik ga gewoon spelen en dan stopt dat ook? Of ja, hoe werkt dat?
0: Nee, vaak een beetje gevoelens en emoties pieken ongeveer 90 seconden hooguit.
1: Ja.
0: Dus je zorgt dat er eerst mag zijn.
1: Mm-hmm.
0: En vanuit daar ga je weer verder kijken.
1: Ja. Ja, precies.
0: En vanuit daar is of je praat of je zet de muziek in. En dat stem ik dus ook af.
1: Ja, ja.
0: ja.
1: Heb je zelf ook wel met collega's overleg? Want als je het alleen doet, hè, je doet het helemaal alleen. Dus kan ik me voorstellen dat je ook wel behoefte hebt om zelf even weer met mensen te sparren die dit ook zo doen.
0: Ja, maar er zijn niet veel mensen die dit op deze manier doen.
1: Nee, nee.
0: Nee, dan kom je vooral op het coachingvlak met andere mensen daarover te hebben.
1: Ja.
0: Maar ik stem vooral ook af met de mensen die er zijn.
1: Ja.
0: En daar de reactie weer van terugkrijg.
1: Ja, precies.
0: En daarin staat alles met elkaar in verbinding.
1: Ja, ja. En de mensen die bij jou komen, die komen een paar keer zo. De 2-3 keer of zo, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik merk gewoon dat 3 keer. Soms 4 keer dat voldoende is om dan zelf weer verder op pad te gaan met de tips en de handvaten die je hebt.
1: Ja.
0: En wil jij meer ontspanning, dan kan je bij mij aansluiten bij een klankbad.
1: Ja.
0: En dat je daarin weer de rust kan vinden.
1: Ja, precies. Een klankbad. Dat, een bad.
0: Een bad vol met klanken.
1: Heerlijk.
0: Een sound healing noemen ze het ook
1: wel. Sound healing, dat is ook een mooie.
0: Ja. ja.
1: Heel mooi. Ik kijk even naar mijn klokje. Afrondend, waar zit jouw praktijk? Waar zit jij? Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Ik, de praktijk is op in Linden.
1: Ja.
0: Op Lindenweg 5C. En ze kunnen mij vinden ook op mijn website. En dat is www.hanginzicht.
1: www.hanginzicht.com. Nou, als mensen hanginzicht, als je mensen dat kunnen onthouden, dan komen ze bij jou. En de praktijk is in Linden. Mooi dichtbij. Misschien kunnen we, want eigenlijk kun je hier wel heel lang over praten. Hè? Dit is
0: zeker.
1: Best een heel interessant onderwerp, maar daar is ons programma dan weer net te kort voor. Misschien kunnen we toch afsluiten nog even met wat mooie klanken van de hang. En wie weet nodigen we jou gewoon nog een keer weer opnieuw uit. Want ik vind het wel heel mooi om er nog even naar te luisteren. Ik zal hem even dichterbij zetten.
0: Gaan we doen.

0: ik ben er nooit geweest, maar bijvoorbeeld in Tibet of zo. Dat heb ik er ook wel een beetje bij. Dat Zwitserland, dat weet ik niet. Op de een of andere manier zit ik in een heel ander gebied. Ik vind het heel mooi. Ja. Ik vind het heel mooi. Ik vind het een mooi verhaal. Met muziek, mensen toch weer helpen. En hoe eenvoudig, denk ik dan, kan het eigenlijk zijn, hè? Met een handpan.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, komen wij heel moeilijk te doen met ons accordeon. Dit is ook muziek.
1: Zeker.
0: Rianne, heel erg bedankt dat je wilde komen. En ja, het is niet het meest gebruikelijke instrument hier in de studio. Want ik heb wel eens inderdaad gitaren en zang en van alles. Maar en viool. Maar dit hebben we nog niet eerder gehad. Ik vind het echt heel mooi.
1: Nou, fijn.
0: Ik bedank de tipgever voor deze tip. Ja. En ik hoop dat je veel mensen kunt helpen met jouw klanken. Hang in Zicht, nogmaals, de mensen die denken van nou, het is dit bijzonder. Hang in Zicht, een hele mooie website. Daar staat ook het hele verhaal op. En ja, dat goed verhaal.
1: Nou, mooi.
0: Dankjewel.
1: Fijn dat ik er mocht zijn.
0: Zeker. En mocht je nog eens wat bijzonders hebben, dan horen wij het graag.
1: Nou, fijn.
0: Je kaartjes krijg je weer terug.
1: Ja.
0: Wij gaan verder met ons programma, want daar zitten we nog in, Smaakmakers, op deze zaterdag. Ja, en het is toch herfst. We kunnen er niet omheen, maar die zomer die was heel mooi en die is wel voorbij. En we gaan nog een keer luisteren naar onze oude Gerard Cox. MUZIEK.

0: Ja, dat was Sommieu met Feels Part 2. Ja, ik vind het ook heerlijke muziek van Sommieu. Daar word je ook altijd wel weer vrolijk van. En nou, en na de mooie klanken van Rianne gaan we nu over naar de mooie klanken van Harm Drost, onze hovenier. Harm, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de mooie klanken van Harm. Ja, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Dat verzin ik zelf maar. Maar wat heb je weer voor moois te vertellen, Harm? Want ja, toch zijn we de herfst ingedoken, maar het voelt nog steeds als zomer.
1: Het is nou volop zomer.
0: Ja, dus wat moeten we nu wel en wat moeten we nu weer niet in onze tuin gaan doen? Ik vind het best lastig.
1: We beginnen nog niet aan herfstwerk.
0: Niet?
1: Nee, het knast goed naar hard.
0: Ja, heel hard. Ja, ja, klopt. Ja,
1: wij maaien 2 tot 3 keer in de week. Maaien. Dus we willen dan hebben te weinig tijd voor andere dingen.
0: Ja, precies. Dus wat je normaal ook wel doet, knippen en snoeien en dat soort werkzaamheden, daar ben je nu helemaal nog niet mee bezig.
1: Ja, maar alles.
0: Sorry?
1: Maaien gaat door.
0: Het maaien gaat voor. Ja, je valt een beetje half weg. Ik weet niet precies hoe dat kan, maar...
1: Het maaien gaat altijd voor, want ik moet, als het glas hoort, dan moet ik opvangen.
0: Ja.
1: Maar wij snoeien en knippen wel wat. Ja, dan... meestal doen we dat volop in de planning. Maar meestal moeten we dan weer tussendoor ben en... Nee, moment. We lopen achter met knippen.
0: Oh, en hoe kan dat dan?
1: Ja, door
0: het gras. Door dat verdraaide gras. Ja. Mensen moeten ook niet zoveel gras nemen, hè, Harm?
1: Nou, ja. Het is wel mooi, want ik wil, wij maaien altijd vrijdag.
0: Ja.
1: Elke vrijdag maaien we.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook geen andere afspraken.
0: Ja.
1: Ja, we hebben nu toch wel. Gisteren hebben we ook weer wat. Nou ja. Toen kon ik nog een paar uurtjes nog even bij iemand anders in de tuin doen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik heb even zelf een vraag aan jou, Harm. Ik heb gewoon wat vlinderstruiken in de tuin. Hartstikke mooi. Ze hadden ook zo ontzettend veel vlinders in. Eén is trouwens wel dood gegaan. Maar in vlinderstruik, ik heb me wel eens laten vertellen, is ook eigenlijk onkruid. Moet je dat nu wel of niet gaan knippen? Of moet je nu nog even wachten?
1: Zolang het nog bloeit.
0: Ja.
1: Kijk, als het begint beneden 10 graden wordt, dan moet je hem op borsthoofd afknippen.
0: Ja, precies. Maar dat moet dan eigenlijk wel in het najaar. Dat is wel beter.
1: Ja. Want als je sneeuw krijgt, dan knapt die takken af.
0: Dat is waar. Het zijn hoge, ze worden ook zo hoog, hè?
1: Ja.
0: Ik zag laatst, zag ik ergens gewoon langs de weg bij mensen in een tuin, die hadden hem heel mooi laag. Die hadden echt struikjes ervan. En ik kreeg altijd een heel hoge perlelaars in de tuin. Hoe hou je dat dan zo mooi laag?
1: Ja, maar er zijn ook wel varianten die klein blijven.
0: Oké, dat is gewoon een andere struik.
1: Ja, want en als je zegt, iets voorjaar afsnoeit, dan moet je ze beneden de knie afsnoeien.
0: Ja.
1: En niet boven de knie.
0: Nee, precies. Echt mooi laag.
1: Ja.
0: En dan had ik ook, ik had hostas uit mijn tuin gehaald, want daar was ik helemaal klaar mee. Er zitten altijd vol met slakken. En nou ja, dat blad, dat is dan niks. Er komen een paar van die bloemetjes aan. Ik denk, nou, dat gaat er gewoon eens uit.
1: Ja.
0: Want de hostas is, dat vermeerdert best wel snel, had ik zo de indruk. Is dat nou beter om die in de tuin te houden? Of ja, je ziet ze ook wel in tuin, dan staan ze weer mooi in een border, maar dat hou ik dan weer niet zo netjes. Wat doe ik verkeerd?
1: Dan moet je wol onder doen.
0: Sorry, dan moet je?
1: Wol.
0: Wol?
1: Gewoon wol van een schapenboer.
0: Ja?
1: En die moet je eronder leggen.
0: Oké, want waarvoor is dat?
1: Ja, want dan gaan die slakken niet op af.
0: Oh, voor de slakken is dat. Ja, oké. Ja. Dus dat is een. Ja, dat hoor je wel meer, hè? Met wol. Dat je planten met wol. Eromheen.
1: Ja. Dat heb ik nog. Sinds van voorjaar had ik dat van iemand gehoord.
0: Ja?
1: Ik zeg maar, nou zeg ik dat allemaal dan voor die slakken tegen wol.
0: Oké, okay. Ja, precies. En dan, nou ja, dan krijg je ze eigenlijk niet... Dus ook met groenten, is dat dan gewoon een goed plan?
1: Ja. Lekker aan de sla is, dan krijg je geen wolder mee nog.
0: Nee, dat is waar. Dat wil ook weer niet. Zo zijn we weer aan het puzzelen, Harm.
1: Ja.
0: Ja. Maar heb je een beetje zin in de herfst? Of zeg je van, nou, ik vind dit nog wel best zo...
1: Ik vind het nog wat best.
0: Ja.
1: Dus, want als het straks begint te regenen en dan moet je weer... Dan kan het wel net niet, wel.
0: Ja.
1: Kijk, want ik heb nog geen belang bij regen.
0: Nee, precies.
1: Niet s'nachts.
0: Ja, dat wil iedereen wel graag, hè?
1: Ja.
0: En af en toe is een beetje regen toch ook wel weer handig.
1: Ja, maar dat is wel goed, man.
0: Ja.
1: Er is heel veel gedroogd, joh.
0: Ja, precies. Ja, maar kun je dat aan bepaalde planten ook zien? Die gewoon, nou, echt gewoon wat helemaal eraan is gegaan, zeg maar.
1: Ja, dat zijn bij de planten die allemaal gedroogd zijn. En ook niet, als je hier op de stam klapt, dan ben je ook bruin.
0: Ja.
1: En als je groen bent, dan gaat het wel weer verder.
0: Ja, maar moet je die planten dan maar wel gewoon laten staan? Of moet je dat dan...
1: Als ze bruin bent, kun je ze eruit halen.
0: Dan kun je het wel wegdoen, hè? Ja. Je kunt, geloof ik, met planten, of tenminste dat heb ik ook eens geleerd, als je ze snijdt of knipt, dan als het nog een beetje groen is in de stok, zeg maar, dan zit er nog leven in. Als het helemaal bruin is, is het dood.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, wij doen al met een nagel onder andere... een stukje afkrabben.
0: Ja.
1: En als je dan nog groen bent, dan kun je ze laten staan.
0: Ja.
1: En als je dan eenmaal onder aan de grond dood bent, dan kun je ze er wel uithalen.
0: Ja, ik denk dat er deze zomer best wel wat planten de geest hebben gegeven, zeg maar. Heb jij weer werk om weer wat nieuws erin te zetten?
1: Ja, ik ben niet zo... Ik werk maar 4 dagen meer, hè?
0: Oh, kijk, je bent nog een beetje aan het afbouwen.
1: Ik ben bijna 70.
0: Ja, dat weet ik wel. Ik ga nooit naar leeftijden vragen, maar ik weet wel dat je geen 20 meer bent.
1: Nee.
0: Maar je gaat nog wel even door, Harm.
1: Ja, ik wil de 50 jaar volop.
0: En dan moet je nog?
1: 3 jaar.
0: Oh, kijk. Nou, goed gezond blijven, hè?
1: Ja.
0: Niet te hard werken meer.
1: Nee, wij doen geen bestraling meer.
0: Nee, precies. Dat is zwaar werk, ja.
1: Ja, maar dat is... Dat doen we niet meer.
0: Nee.
1: We gaan gewoon niet meer... Mijn zoon doet wel een klein stukje.
0: Ja, ja.
1: Maar geen volledige tuin meer bestraten.
0: Nee, precies. Gewoon het andere werk wat niet al te zwaar meer is. Hè? Dan moet je nog even volhouden.
1: Maar hij niet meer op het dienst liggen.
0: Oh. Nee, dan kunnen wij dan weer niet zoveel aan doen.
1: Nee.
0: Nee. Harm, wij genieten nog even van de zomer. Jij ook?
1: Ja.
0: Van je vrije
1: ja.
0: Zaterdag hoop ik ook. En nou, ik denk dat we hier weer spreken. Dan zitten we als wat aan de winter, denk ik. Nou ja.
1: Ik zit nu in de boekhouding.
0: Oh, dat is ook mooi werk. Dat moet ook gebeuren.
1: Dat is niet erg.
0: Goed. Harm, bedankt even dat je weer in de uitzending wilde komen.
1: Goed.
0: En dan wordt het wel weer ergens in november, denk ik. December of zo. Oké, prima. Goed weekend. Doeg. Ja, we gaan door met muziek.

Nou, die hebben we zeker herkend. Dat kan niet missen, Rob de Nijs. Wat heeft die man toch ook een prachtige stem over de herfst. Ja, de herfst van het leven. Ik heb nog een kort berichtje voor u, want we gaan alweer naar het eind van deze Smaakmakers op zaterdag 3 oktober. Binnenkort, en dat is op dinsdag 13 oktober, is er weer onder ons bij de soep. Een bekend begrip zo langzamerhand in de, ja, in de dorpshuizen of op de plek waar het is. Deze keer is het in de Alken. Tussen 12 en 2 uur kun je weer aanschuiven. De kosten zijn 6,5 euro. Je hoeft je niet aan te melden. Dinsdag 13 oktober dus in de Alken in Alteveer. En de volgende pagina komt wel weer ergens in beeld. Of wij melden het weer in ons programma. En dan is er nog een andere berichtje. Waar had ik hem nou? Ja, dat gaat over... Oh, dat gaat over de kerk. In Zuidwolde wordt de kerk gerestaureerd. Er zijn al allerlei acties geweest. Het haantje is terug bovenop de kerk. Heel mooi. En daar is op 24 oktober een volgende actie. Want dan is er een autowasactie bij garage Piep Wemmenhoven. We mogen geen reclame maken, maar daar is het nu eenmaal te doen in Zuidwolde. En er zijn ook nog steeds allerlei artikelen te koop, zoals de oude leien van de kerk. En er kan een nieuw gesigneerde lei dan op het dak voor worden geplaatst. En dan is er ook nog een benefietdiner voor 130 personen. Dat wordt verzorgd door een restaurant hier in de buurt. Nou, heel veel activiteiten nog steeds. Ik denk dat er wel een website is misschien van de kerk waar het allemaal vermeld wordt. Maar dat zie ik zo gauw even niet. En dan is er morgen nog de Lexis Crossloop in Zuidwolde. Speelt zich af bij de Falieberg. Daar wordt gewandeld, hard gelopen, met honden gelopen. Nou, van alles en nog wat. En dat begint morgen om, even kijken, ja, ik heb dat berichtje net voor me gehad, maar waarom vind ik dat? Oh, hier zo. Dat begint morgen om 3 uur en om daarvoor is het al voor de kinderen. Om 1 uur, moet ik zeggen, is het al voor de kinderen. 5 en 10 kilometer is er zelfs nog. En de start en finish is dus bij Camping de Entekoele. Om 1 uur start de 5 kilometer. En daarna komen de andere programma's. Dus zowel hardlopen, crossen met de hond. Wandelen is dit jaar voor het eerst. Een gezellige, actieve middag. En de deelname kost, geloof ik, 5 euro. Bij de Falieberg kunt u starten. Wij gaan naar het eind van het programma. We hebben het met plezier gemaakt. Roel, nogmaals dank voor het invallen. Frank, beterschap met de griep. En ik geloof dat wij eruit gaan met het nieuwe nummer van Vrouwkje. En dat heet Geen Rem. Ze was deze week bij Eva op de televisie in de studio. Ja, het is weer een prachtig mooi lied van Vrouwkje. Ik wens u allen een fijne zaterdag en een heel fijn weekend. En volgende week zit er weer een andere smaakmaker in de studio. Tot ziens!

0: Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd wel 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur.

0: bij Deno Sport en Sport Lokaal op zaterdag 3 oktober. We gaan zometeen deze uitzending starten met muziek. Want we gaan ook bellen met Bert van der Sluis. En hij weet alles van Mika-teams die dit weekend raced op zijn motor op het UT-circuit in Assen. Willen we alles van weten. Dat en nog heel veel meer vanmiddag in deze uitzending. Maar zoals al gezegd, we gaan deze uitzending beginnen met muziek.
1: Dit is Sportlokaal.

0: U hoorde Rocksmith Imagination. Ja, we gaan het hebben over motorsport. En daarvoor heb ik aan de lijn Bert van der Sluis. Bert, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Martijn.
0: Ja, jij bevindt je op het TT-circuit voor de Yamaha Blue Crew R3 R7. En daar doet iemand uit de regio aan mee, Mika Tiemens. En volgens mij gaat het hartstikke goed.
1: Het gaat heel goed inderdaad. Mika die is vorig jaar kampioen geworden in die R125 Cup. En hebben we toen ook bij DNO aandacht aan besteed. En nu ben ik bij het team die nu een stap omhoog heeft gemaakt naar het grote circuit in Assen. Waar Mika dan in op een Yamaha R7 nu uitkomt. Een motor van 70 pk ongeveer. Uh-huh. Op het echte grote circuit. Dus onder prachtige zonnige omstandigheden hebben we zojuist de eerste wedstrijd gezien. Waar Mika toch een hele mooie start meemaakte. In de top 5 terecht kwam. Regelmatig echt een stuivertje wisselen voor het podium. En toen viel het gat tussen de nummers 1 en 2. En tussen de 3, 4 en 5 waar Mika bij zat. En uiteindelijk het gat werd een beetje groter. Maar er werd hard gevochten. En in de allerlaatste ronde had Mika het plannetje klaar. Die op P4 lag om naar tot P3 te gaan. Alleen de rijder die op kop lag viel achter op het circuit. De rode vlag tot gevolg, dat Mika kon zijn inhaalactie voor P3 niet omzetten, of in ieder geval niet inzetten. Waardoor hij uiteindelijk op P4 is geëindigd. En daar moet ik zeggen, daar is hij ook heel tevreden mee. Sprak hem zojuist even. En hij had natuurlijk van tevoren voor zichzelf eigenlijk geen verwachtingen. Omdat hij zegt, het is gewoon weer alles weer opnieuw. Een maandje geleden had hij hier ook gereisd. En toen ging het niet zo goed. Ik had gehoopt dat ik het nu deze keer beter kon doen. Dit jaar was een leerjaar, maar ik mag met P4 zeker niet ontevreden zijn.
0: Nee, als je kijkt naar zijn resultaten, ook vanmorgen in de kwalificatie, was het ook al aardig goed en stabiel, hè?
1: Ja, heel stabiel. Dit seizoen heeft hij toch een moeite om regelmatig in de top 10 te kwalificeren. Dat is echt een probleem elke keer. Of een probleem in ieder geval, dat is wel een beetje waar het zit. En uiteindelijk in de wedstrijd, dan vecht hij zich elke keer naar voren met als resultaat dat hij elke race nog in de top 10 is gefinished. En dat is voor een nieuwkomer wel vrij uitzonderlijk, moet ik zeggen.
0: Een hele knappe prestatie en hij krijgt vanmiddag nog een herkansing, hè?
1: Hij krijgt zeker nog een herkansing. Rond de klok van 3:30 staat race 2 gepland over 9 ronden. Pas een beetje 4,5 kilometer, dus kilometer of 40 zal het over zijn. En dan heeft hij dus een kans. En de man die zojuist gevallen is, de koploper in het kampioenschap, of de kampioen inmiddels al, die zal niet starten, heb ik gehoord zojuist. Dus hij heeft nog weer een kansje meer om misschien wel op het podium te gaan geraken. Komende wedstrijd, of de laatste wedstrijd straks.
0: Ja. Wat is zijn startpositie straks? P3 of P4?
1: In principe dan zal hij starten vanaf P5, maar ik denk dat de P1 plek links zal blijven. En misschien schuiven ze door, maar dat is altijd de vraag hoe ze dat precies oppakken. Maar hij heeft in ieder geval niet. Één jongen minder hoeft niet in te halen, dus dat scheelt weer wellicht.
0: Nou, we gaan het horen vanmiddag van jou. Indien de tijd is, gaan we jou tussen 5:30 en 6 nog even bellen. Misschien dat Mika dan ook kan aanschuiven, dat we hem ook nog even kunnen spreken hoe het dan over de hele dag is verlopen.
1: Ja, inderdaad, dat gaan we proberen. Lijkt me goed.

Egels. Ook zijn we bij de tweede klasse P Noordse Schut. Germanicus Jan Haak is afgereisd naar de Meulewieken. Om 14:30 ook de derby in de vijfde klasse G tussen Tiendeveen en VVAK. Wolter van der Haar is op de fiets naar Tiendeveen om daar verslag te doen. Om 15:00 ook de Veide tegen FC Zuidwolde, ook een mooie streekderby. En Reinier de Boer zal daar verslag gaan doen. Andere wedstrijden die vanmiddag gevoetbald gaan worden in de eerste klasse H zijn Heerenveense Boys tegen HZVV. In de eerste klasse G ASV Dronten tegen Alcides. 2P Meppel tegen Tweedo. In 3A DWP tegen NMSC. In 3F Bikwik 28 tegen SC Rauwveen. In 4A hebben we twee wedstrijden. Vitesse 63 tegen Tollebeek en Nagelen tegen SVN 69. In de vierde klasse G Borger tegen Elim. En in de vijfde klasse G ook nog SCN tegen voetbalvereniging Emmen. En om 15:30 is er ook nog belangrijk korfbal. Want dan speelt Kios uit in Apeldoorn. En als Kios niet weet te winnen, dan degradeert het uit de ereklasse. Om 18:00 vanavond is er ook voetbal op het Bentingspark. Hoogeveen tegen Sportclub Genemuiden. Maar zometeen om 14:30 eerst de andere wedstrijden. We draaien nog wat muziek en dan gaan we zometeen voorbeschouwen op 3 van de 4 wedstrijden.

0: het nummer van Typhoon met Zandloper. En het zandlopertje loopt nu leeg en is weg. Dat betekent dat wij kunnen gaan voorbeschouwen op het voetbal van vanmiddag. En beginnen in de hoogste divisie. Dat is in dit geval de derde divisie A. En daar neemt Staphorst het vanmiddag thuis op tegen TEC. Aan de lijn heb ik Benny Michels. Benny, ik heb eens even statistieken erbij gezocht. Het is al 12 jaar geleden dat Staphorst 8 wedstrijden op rij niet wist te winnen. Ja, daar willen ze denk ik wel een beetje van afblijven. Hè, dat record van 12 jaar geleden in beeld gaat komen.
1: Dat zeg je hartstikke goed, ja. Dus ja, je hebt je huiswerk beter gedaan dan ik. Maar ja, dat zijn wel de realiteiten van dit moment. En ja, hopelijk dat wij vandaag eens de eerste competitiewedstrijd kunnen vieren op Noorderslag.
0: Ja, want het is een uitgelezen mogelijkheid, hè, tegen TEC. Is ook geen hoogvlieger, om zo maar te zeggen. Staat wel boven Staphorst. Maar het moet echt gebeuren, hè, vandaag.
1: Het moet vandaag gewoon een keer gebeuren. Ook voor met name de selectie, de staf. Even weer de positieve vibe erin zien te krijgen. En ja, Tech, de man uit Tiel, die scoren er wel op last. Het is de meest productieve club dit seizoen in de divisie. Dus 24 doelpunten voor, krijgen er ook 16 tegen. Dus ja, dat zegt ook wat. Maar toch, ja, we hopen toch eens een keer dat wij vandaag die 3 punten kunnen bijschrijven. En dat zijn we ook hard nodig.
0: Nou, en welke 11 heeft Richard Karnebelt op het wedstrijdformulier gezet?
1: Nou, dat is in het doel Stan Meekhoff. Achter de linie is Frank van den Burg, Dirk Muis. En daar zit nog bij, moet ik even kijken hoor. Ik noem ze alle 11 op en dan kom ik snel even terug. Het is Stan Meekhoff, Frank van den Burg, Dirk Muis, Milan de Koek, Demi Scha, Matthias Rijming, Sam Krauter, Guy van Werkhoven, Jeffrey Dijkstra, Gjeld Embers en Chevaro Bosveld. En dan in de achterlinie zit Chevaro met Frank van den Burg. En dan daaromheen, en dat is iets teruggeschoven, dat is Gjeld Embers. Dus geblesseerd is vandaag. Hij zit op de bank, David Bouwmeester. En daar is een kleine wijziging. Voorin is start dan vandaag in vergelijking Jeffrey Dijkstra en Guy van Werkhoven. Die beginnen in vergelijking met vorige week. En dan is het op de bank is het, wat ik al zei, David Bouwmeester, Sul Kramer, Sven van Echteren, Stijn Daan, Elias Mourabet en dan Jordi Slager. Dat is de man om die het moeten doen hier op de Noorderslag.
0: We gaan het vanaf 2:30 gaan we het meemaken hier op de radio, wat het gaat worden voor Staphorst, Benny.
1: Ja, we horen elkaar.
0: Ja, en er is vanmiddag natuurlijk nog veel meer voetbal, want op de Meulenwieken zit Jan Haak. En Jan Haak gaat vanmiddag kijken naar de wedstrijd tussen Noorderschut en Germanicus. Ja, en dat zit je, Jan, met een lekker potje volgens mij.
2: Ja, dat kun je wel stellen, want als je de stand zo ziet, nummer 1 tot en met

Maar die is wel in de basis begonnen. Ten koste van Dennis Morsink. En dan nu de eerste kans, of de derde kans voor Zuid-Wolle. Schot. Oh, wordt geblokt. Nog een keer ingeschoten. Die gaat over. Dat is een 100% mogelijkheid was dat voor Max Boscher. Maar de bal werd overgeschoten. En zo kunnen we de derde kans voor Zuid-Wolle noteren. Maar nog niet de doelpunten waar Zuid-Wolle eigenlijk in die afgelopen wedstrijden geen problemen mee had. Maar nu 22 minuten gespeeld met een De Weijden dat puur countervoetbal speelt. En maar dat neemt niet weg dat het nog wel dreigend is geweest. Nogmaals alleen eigenlijk via Pullen. Maar ja, die is ook gewoon veel sneller dan Nick Maison aan de andere kant. En ook Sven Reinhold is natuurlijk ook niet echt een snelheidswonder. Dus men kiest heel vaak voor de rechterkant voor Carlos Pullen. En daar heeft Bram Ekkel de grootste moeite mee, de linksback. Want die wordt er zo nu en dan aardig vlot uitgelopen. Nu is De Weijde allemaal op eigen helft een beetje... Het tempo is ook niet erg hoog. Nu ook Jesse Stolpe, die de bal rustig tikt naar Veldman. Veldman, die gisteren nog in de zaal heeft gespeeld bij Hogeveen. Dat trouwens met 3-1 won van Estudiantes. Dus dat heel goed doet in die topklasse heeft. Maar goed, dat even terzijde. Nu Nick Maison. Ja, dit is een goede aanval. Maar ja, dan levert hij hem zomaar in bij Max Adema. Of bij Max Adema. Nee. Dat zeg ik verkeerd. Nee, Julian Adema moet het natuurlijk zijn. Maar het wil nog niet echt. Combinaties lukken nog niet allemaal. Wel twee kansen voor beide ploegen, maar nog geen doelpunten. Dus na 23 minuten dus nog steeds die 0-0 stand.

0: met Hotel California. Maar wij willen natuurlijk alles weten hoe het de Weide vergaat tegen FC Zuidwolde. En niet de boer.
1: 28 minuten gespeeld, nog steeds 0-0. En we hebben even een wat mindere fase achter de rug met geen kansen voor beide ploegen. Zo blijft Zuidwolde op 3 mogelijkheden staan en de Weide op 2. En ja, Zuidwolde speelt natuurlijk met een heel andere voorhoede. Want Pol en Van Veen, Van Dijk, Buitendorp zijn er niet bij. Dat betekent dat Zuidwolde met een totaal andere voorhoede aan de start is verschenen. Met Stefan Pronk, Leon Kreuze en Sam van der Haar. En die Kreuze aan op rechts doet het trouwens helemaal niet gek. Maar het is nu Jesse Stolp in balbezit. En dat is de man van de Weide. Maar allemaal op eigen helft. En de Weide gokt op de counter. Het is Zuidwolde dat de bal heeft. En dat meer in balbezit is. En ook het initiatief neemt. En zo gauw de Weide in balbezit is. Ja, dan wordt gauw vooral Pullen gezocht, maar ook zo net was het Sven Rijnhol die wel ruimte kreeg op rechts. Die Bram Eckel heeft geen leuke middag. Heeft het heel moeilijk, want hij kon gewoon snelheid tekort. Nu is hij wel in balbezit. En misschien dat men naar achterin wat gaat wijzigen, want ik zie al dat hij nu in het centrum staat. Maar en dat nu Julian Adema wat meer op links is, dat hij misschien sneller is. Want daar ligt wel de kans voor de Weide, de rechterkant. Maar nu is Sam van der Haar van Zuidwolde weg. Stuurt de bal naar voren, maar dan gaat de vlag omhoog. En de scheidsrechter Zwerver, die neemt dat signaal ook over. En zo blijft het dus nog steeds na 30 minuten spelen 0-0. Met nog steeds niet echt sprankelend voetbal. Zuidwolde heeft het moeilijk hoor. Met dit verdedigende Weide. Dat natuurlijk zeer compact verdedigt. Ja, en dan als je dan met veel jonge jongens in die voorhoede speelt. Dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal. Maar dat lijkt ook wel na het eerste half uur. Nu levert Stolp er zomaar in. Want ja, afgezien van een paar lange ballen op Pullen. Is het aanvalstootkracht van de Weide een beetje miniem. Zou je kunnen zeggen. Nu dan is er wel een ruimte. Is het weer Sven Rijnhold. Die eigenlijk best wel snel is. Ik zei dat dit geen snelheidswonder was. Maar hij loopt nu wel weer Bram Eckel eruit. En haalt er ook nog een corner uit. En kunnen we die misschien nog eventjes meenemen. 31 minuten op de klok. Carlos Pullen die gaat er helemaal naartoe. Die gaat hem nemen. Maar dat zo snel die zo net was. Zo langzaam gaat hij naar die bal toe. En ja, daar zit weinig tempo in eigenlijk. En dan wordt die corner genomen door Ian Scholing met Pullen naar zich. Misschien dat uit een standaard situatie het gevaarlijk kan worden. Scholing gaat het toch zelf nemen. Met alleen Sven Rijnhold in de buurt van de keeper. Komt die bal? Stolpe kan er net niet bij. Wordt opgevangen door Sander Kat. En de Weide blijft in balbezit. Maar die levert hem zomaar in bij Tom Leerdam. En die probeert aan de rechterkant Sam van der Haar in stelling te brengen. Maar de bal is alweer over de zijlijn. 31 minuten gespeeld. De stand nog steeds 0-0. En je hebt het gevoel dat de wedstrijd eigenlijk nog een beetje moet losbarsten.
0: Daar moet het misschien nog losbarsten. Dat geeft ons even de ruimte om bij wat tussenstanden rond te gaan kijken op de velden. En laten we dan beginnen in de derde divisie A. Want daar wordt natuurlijk volop gevoetbald vanmiddag. Dovo tegen ADO 20, dat kent een ruststand van 1-1. Nou, u weet van Benny Michels dat bij Staphorst tegen TEC dat het daar 0-1 is. SVZW Sparta Nijkerk tussenstand 0-0. Purmerstein Harkemaanse Boys 1-0. Scherpenzeel ACV 1-1. Sportlust 46 tegen Excelsior 31 0-0. En de wedstrijd tussen Eemdijk en Hollandia is afgelast. En dat heeft alles te maken met het plotseling overlijden van een van de oprichters van de vereniging, Dolf Veldhuis. En daardoor heeft de club in overleg met de KV besloten om vanaf 3 oktober, dat is natuurlijk vandaag vanaf 12 uur, alle wedstrijden af te gelassen. Dus sterkte voor de nabestaanden daar. Dan in de eerste klasse de wedstrijd tussen Heerenveense Boys, HZVV. 3 uur begonnen, nog niet gescoord, nog altijd 0-0. In Meppel, tweede klasse P. FC Meppel staat bij rust voor met 2-0 tegen Twedo. En dan duiken we nog even gauw die derde klasse F in. En dan zien we de wedstrijden die op dit moment bezig zijn. SVV 04, Ruinen 2-1. Zwil tegen Bijlen Nee, dat is een wedstrijd van vorige week. Dat loopt wat door elkaar. Dat komt natuurlijk ook door al die wedstrijden die natuurlijk of op zaterdag of op zondag worden gespeeld. In ieder geval weten we, Reinier, dat bij de Weide Zuidwolde nog altijd 0-0 is en dat het allemaal maar moeizaam op gang komt.
1: Ja, dat kun je wel stellen. 33 minuten gespeeld. We hebben wel 3 kansen gezien voor Zuidwolde en 2 voor de Weide, maar dat is het dan wel. En verder is het vooral middenveldspel met vooral Zuidwolde wel in balbezit. Maar niet echt overtuigend hoor. Die verdediging van de Weide staat tot nu toe best goed. Maar nu worden ze wel heel ver teruggedrongen. Milan Hogeveen, ja, kiest dan weer voor de lange bal. Ja, zomaar in de voeten van Max Bosker. En die heeft nou eenmaal een blauw shirt aan. Dus dat is van de tegenpartij. Dus dat is al een beetje moeizaam wat de Weide doet. Stootkracht is miniem. Alleen als het Carlos Spullen kan bereiken, dan zit er dreiging in. Maar verder eigenlijk niet. Zijn het lange ballen die eigenlijk alleen maar opgevangen worden door de verdediging van Zuidwolde. Nu Sven Reinhold, maar is de bal weer veel te snel kwijt aan Leon Kreuzen. Nou, die levert hem zomaar weer in bij Rick Veldman. Rick Veldman, die levert hem zomaar weer in bij Julian Adema. En Adema, ja, die schiet de bal richting Rick Veldman. Ja, die speelt bij de Weide. En Rick Veldman levert hem weer in bij Twan Koekoek. Nou, zo kun je wel zien wat voor een wedstrijd momenteel is. Het is gewoon een kunst om je ploeggenoten eens een keertje te bereiken. Want het is, dit is gewoon maar pingpong, lijkt het wel. Levert zomaar in bij de tegenstander. Slechte fase momenteel, veel balverlies. Met Milan Hogeveen toch in de basis begonnen. Ten koste van Dennis Morsink, die wel op het formulier stond. Maar blijkbaar dan tijdens de warming-up toch niet gereed was om te beginnen. Ingooi voor Zuidwolde. Gaat terug naar Bram Eckel in het eigen strafschopgebied. Wordt helemaal niet onder druk gezet. Levert hem dan in bij doelman Jordi Perdom. Ja, waar moet die met de bal heen? Nou, op goed geluk richting de spits Stefan Pront. Maar ook die komt er niet aan. En zo kan Jordi of Jori Smit de bal ook weer inleveren. Hij levert zomaar weer in. Ook Hollandse Velden. Het is gewoon pingpong op dit moment. En nu Adema dan. Adema, kan hij hem bij een tegenstander, bij een ploeggenoot krijgen? Nee, ook niet. Het is Nick Marzon die inlevert. Ja, die levert op zijn beurt weer in. Maar daar zat toch wel wat ruimte bij Nick Marzon. En daar had hij eigenlijk wel meer wat meer mee kunnen doen. Want die voorzet was geen probleem voor Perdom. En dan is het Zuidwolde dat probeert aan de linkerkant weg te gaan via Sven van der Raad. Nu lukt het zelfs om 3 keer een ploeggenoot te zoeken. Dan helemaal aan de andere kant. Leon Kreuzen kan niet bij die bal mee. Want daar zit Lars Tichelaar en die levert vervolgens weer in. Dus dat geeft wel aan veel balverlies. Beide ploegen hebben heel veel moeite om naar dezelfde kleur te spelen. 36 minuten gespeeld. En nog steeds dus die 0-0 tussenstand.
0: Ja, en ook bij de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen, daar rolt de bal weer. Onder andere bij Stappos tegen TSC. Ja, en Benny, komt Stappos veel uit de kleedkamer?
2: Ja hoor, had de beste kans gelijk naar rust. Maar ook deze werd toch weer omzet gehaald. Net aan de verkeerde kant van de paal. We zijn exact 5 minuten onderweg in het tweede bedrijf. En Richard Karabelt heeft geen wissels toegepast. Dus dezelfde velden staan nog hier op het veld. En ja, de bal is bij Staphorst. Die speelt hem even terug naar Kjeldemmer. Die speelt hem even naar Dirk Maes. En dan komt er een aanval, denk ik, van Staphorst. Wat hij diep speelt. Nee hoor, en het is een hele slechte paas. En die speelt hem gewoon in de handen van Elber Evora, de keeper van Tech. En die gaat de bal lang naar voren spelen. Even kijken wat Staphorst naar tegenover zijn. Sivaro Bosveld. Vindt hij dat wel en moet Kjeld Engbers in actie komen, verliest ook dat wel. Nou, daar is Tek er weer vandoor. Nummer 10, die loopt helemaal de 16 in. En daar kapt hij hem uit. En daar is een fantastisch schot, maar ook een hele goede redding van Stan Meekhoff. En dat slot van Dennis Vrijman. En dat had het zomaar de 0-2 kunnen zijn. En hier is het vasthouden van Henk Prouter op de middenlijn. En is het een vrije schop voor Tek. 52 minuten, 0-1.
0: 0-1, daar terug naar Jan Haken. We gaan naar de tweede helft van Noorse Schut tegen Germanicus. Ja, er moet even een stapje bij Noorse Schut. De schouders, of tenminste De shirts moeten opgestroopt worden. Is dat zichtbaar in het begin van die tweede helft?
3: Nou, en Rick Schoonen wil het dort van een kans alleen op de keeper af. Maar hij knalt tegen de keeper aan. Maar daarvoor was alweer een mogelijkheid voor Germanicus. Dus de eerste minuten waren voor Germanicus. En zo opeens kan dan Rick Schoonen willen vrij op de keeper afgaan. Maar ja, hij paft recht vooruit. En daar stond de keeper. En links was de doel open rechts ook. Maar in het midden niet. Van daar stond de keeper. Dus een verkeerde keuze, zou ik zo zeggen. Justin Benjamins, gekomen voor Koopman bij Noordse Schut. En ik zei al, ten kate geblesseerd. Er komt een vervanger voor op Slag van Rust. En dat is geworden Nens Hogeveen. Dus we hebben nu Kain Hogeveen en Nens Hogeveen. En het veld staan aan de kant van Germanicus. En wat ik al schetste, Germanicus begint opnieuw de tweede helft toch beter voetballend dan Noordse Schut. Maar af en toe, en dat was in het begin ook zo met Nick Koster, valt er een dikke kans voor Noordse Schut. Alleen, ze zijn niet benut, maar Germanicus had ook meer treffers kunnen maken. Dus wat dat betreft is er eigenlijk niks af te dingen op de stand 0 tegen 1. Of anders gezegd, dat Germanicus voorstaat. We voetballen in de tweede helft. 5 minuten, stand 0 tegen 1.
0: Dan gaan we kijken bij Wolter of de bal in de tweede helft rolt bij Tiendeveen VVK. Ja, ook Tiendeveen moet uit een ander vaatje gaan tappen, Wolter.
4: Ja, we zijn nu in de 49e minuut en ze zijn weer begonnen. En Tiendeveen is inderdaad uit een ander vaatje getapt. Een goede aanval en een schitterend schot van Boksma. En het was een doelpunt, dus 1-1. Het was in de uiterste linkerhoek. Dus wat dat betreft zit de wedstrijd weer helemaal open. Terwijl nu Tiendeveen toch weer in de aanval. Die krijgt er natuurlijk wat moed van. Maar nu weer ook een goede paas op rechts. Maar die wordt onderschept door de aanvoerder van TVK. Maar die schuilt hem toch rechts naar de keeper. En dan wordt het iets wat makkelijker voor Tiendeveen. Nu weer op links, hier op rechts. Weer een... toch proberen een goede paas te geven. Ja, dat lukt. En nu de snelheid erin. Want je moet er moed van krijgen. Nu wel een goede bal. Maar het wordt goed verdedigd door VVRK. Maar zo is het dan nu, laten we zeggen, 50 minuten gespeeld. Maar het is al 1-1.
0: En Randy, volgens mij loopt het bij jou ook naar de rust.
1: 40 minuten staat er op de klok. Er is nog 5 officieel. En er is eigenlijk weinig oponthoud geweest. Dus er zal misschien 1 minuut of zo bijgeteld worden. Maar verder dus niet. Maar het blijft nog steeds een hele tour voor beide ploegen. Om een ploegenoot te kunnen vinden. Want het is soms gewoon maar inleveren hoor. Het is veel te veel balverlies aan beide kanten. En daardoor wordt het ook geen leuke wedstrijd. Want je ziet nauwelijks een vlotte combinatie. Nu dan misschien met Leon Kreuze. Ja, en die levert zomaar weer in bij Jesse Stolpe. En Jesse Stolpe die stuurt Lars Tegelaar weg. En dat is een mooi hakje op Nick Maison. Nu naar Sander Kat dan naar Lars Tegelaar. Die op links buiten blijft. Maar dan neemt Zuid-Wolle weer over. Leon Kreuze. Nou, kijk als hij nu... Ja, hij kan nu... Nee, toch niet. Zie. Nick Vredenborg kan die bal niet onder controle krijgen. Dan neemt De Weijd het weer over. Maar Bram Eckel, die... Jong, het is echt gewoon pingpong. Hoor. Nu ook Leon Kreuze dan. Probeert een tegenstander voorbij te gaan. Hij wordt meegenomen door Twan Koekoek. Ja, die probeert dan Leon Kreuze weg te sturen op rechts. Maar dan is die paas weer onnauwkeurig. Hij gaat gewoon over de zijlijn. Veel te veel balverlies aan beide kanten. Onnauwkeurig. En daardoor... Ja, zakt het pijl toch wel naar een bedenkelijk niveau, mag ik wel zeggen. Want de laatste 10 minuten hebben we eigenlijk geen goede vlot over de aanval van beide ploegen gezien. Want het gaat gewoon onderweg veel te vaak mis. Nu misschien dan zijn van der Haar, randstrafschopgebied. En dit is wel een mogelijkheid, maar ja, wat weet, die zit erin. Hij zit erin. En nou, ja, wie zeg maar, wie schiet die bal erin? Dat zou best zijn eigen doel kunnen zijn. Maar ja, iedereen die staat natuurlijk nu bij elkaar. Dus ik moet even kijken. Het kan Sam van der Haar geweest zijn. Maar het neemt niet weg dat Zuid-Wolle vlak voor rust op een 0-1 voorsprong komt. Een beetje een klutsbal was dit Sam van der Haar. Die de bal naar voren schoot. En daar stond de doelpunt te maken. Nou, het zou Twan Kuku kunnen zijn. Maar de bal zit er in ieder geval in. Na 42 minuten spelen heeft Zuidwolde wel zijn voorsprong. Dat is de vierde kans die de ploeg gehad heeft. Ik denk dat het Nick Vredenborg was die uiteindelijk de bal als laatste raakte. En zo leidt Zuidwolde dus in een slechte eerste helft. Ik kan niet anders zeggen. Maar goed, de band is gebroken. En nu moet de Weide natuurlijk meer uit de schulp komen. En misschien dat dit wel goed is voor de wedstrijd dat er nu gescoord wordt. 43 minuten gespeeld. Zuidwolde leidt met 1-0.
0: 1-0 voor Zuidwolde op bezoek bij de Weide. Ja, Jan Haker, ik hoor op de achtergrond dat het bij jou wat feller begint te worden. Zelfs hoorde ik iemand roepen om een rode kaart. Die kwam er niet, maar volgens mij gaat het er wel aan toe.
3: Ja, het is stevig en ik vond het ook een rode kaart. Dat was voor een Germanica speler. Hij had geen enkele intentie om de bal te spelen. De speler van Noorse Schut liep weg en die tikte even van achteraan. Geen bal in de buurt. Nou, de scheidsrechter heeft het dus gezien. Die geeft geel, maar dan denk ik, ja, dat is dan waarschijnlijk toch rood. Nou, het rommelt hier weer stevig wat voor de neus. Allerlei protesten weer. Keeper Singer trouwens net geblesseerd, omdat de Germanica speler er vrij stevig in vloog, vond ik. Maar daar bleef de kaart dan op zaak. En Singer moest wel even in de behandeling wat dat betreft. En dan eens even kijken wat de scheids nu doet. Die geeft de bal mee aan Germanicus, maar die gooit hem zo naar een speler van Noordse Schut. En dat was in dit geval Camping. En eens kijken, nou, de scheidsrechter fluiten nu weer. Niemand begrijpt daar nog ene malle moe van hier. Wanneer er wel gefloten wordt en wanneer niet. Maar in ieder geval, het is nu een vrije bal voor Germanicus. Dat mogen duidelijk zijn. En de bal gaat in de achterste linie van Germanicus rond. En daar is even Modderjonger aan in balbezit. Die speelt hem naar de rechterkant. En dat is dan Kuik. Kuik draait naar binnen. Ja, ze zijn veel mobieler, de spelers van Germanicus. Laat ik het zomaar zeggen. Wendbaarder. Want ze lopen soms een Noordse Schutspeler voorbij, net als ze nu niet staan. Dat gebeurt nou ook weer. Maar dan is het uiteindelijk Camping die zijn forse lichaam erin gooit. Maar het blijft dan bij onmiddellijk weer de bal wegroeien. En dat betekent dat Germanicus gewoon weer aan de volgende aanval kan denken. En het middenveld is voor Germanicus. Dus Germanicus komt wat vaker voor het doel dan Noordse Schut, die het van lange ballen moet hebben. En die plof vallen goed neer. Dat zagen we net van Hendrikus Schonewille. Alleen die wist hem niet te benutten. En dat is dan weer jammer dat je af en toe een kans krijgt in die benut. Nogmaals, de Germanicus staat verdiend met 1-0 voor, maar Noordse Schut heeft echt wel mogelijkheden gehad om te kunnen scoren. We spelen in de tweede helft. Bijna 12 minuten. En het zal wel wat minuten na speeltijd bijkomen. We zijn nog niet zo ver, wegens die blessure van de keeper en de behandeling. Bal in de zijnet geschoten door Noordse Schut. Keeper kijkt ernaar, was ook ongevaarlijk. En dat betekent dat hij een doeltrap mag nemen. Gespeeld nu precies 12 minuten in de tweede helft. Stand nog steeds 0-1.
0: Dan gaan we even kijken of er nog gevoetbald wordt bij de Weide tegen FC Zuidwolde. Ja, een doelpunt op een psychologisch uitstekend moment. Volgens mij is Reinier de Boer niet aanwezig. Reinier, ben jij daar nog? Nou goed, wat ik hoor is het daar rustig. Ik hoor mensen galmen. Waarschijnlijk is Reinier ook even de kantine ingedoken om even een versnapering te halen met die ruststand van 0-1 in het voordeel van Zuidwolde. Gaan wij weer naar de wedstrijd in Tieneveen tegen VVK. Want Wolter, volgens mij zie jij ook een hartstikke leuke wedstrijd daar.
4: Ja, er is niks, je hebt niks te klagen. Het is dan de laatste klas. Maar de inzet is er. En er was net ook nog een goede kans. Maar die ketsen van Tieneveen op weer op de lat. En dan heb je helemaal niks aan. Maar nu gaat de VVK weer. En die gaat ook met behoorlijke snelheid. Ja, er wordt net als ook twijfelachtig aan deze kant. Nu aan de andere kant. Wat er buiten zal. Nou, en dan krijg ik de bal, maar ik doe niet mee. Dus ik geef hem maar weer af. Dus nu weer even kijken wat dan toch voor buiten spel gaat plaatsen. En dan mag de tiende de bal weer in het spel brengen. Dus ik kijk even rustig en dan even afwachten wat er gebeurt. En dan mag Okaya, die mag hem naar voren brengen. Die geeft hem weer aan naast hem af. En dan, ja, dan moet weer het tempo er weer in komen. Want nu zijn ze wat aan het wandelen. Maar ze zitten ook eigenlijk een beetje op middenveld nu te voetballen. En dan proberen natuurlijk de ploeg naar voren te lokken. Nu op links staan. Dat moet toch ook wel echt kunnen. Via Ibrahim Denis, doe je hem naar voren. Komt weer terug. En dan maar Sander Lubbers weer. Nou, die past de bal. Maar wel goed als je onder controle komt. Ja, keurige bal afgegeven door de keeper. En dan hier op rechts. Weer, dat kan er nooit de buitenspel zijn. Even kijken, hij redde net niet. Het is jammer, het was van Tienerveen. Dat was echt wel een reële kans voor Boksma weer. Maar hij kon net niet goed de bal onder controle krijgen. Nu VVK weer. Weer het Tienerveen. Deze is er weer. En nu wordt hij teruggesteld. Maar dat is ook een gevaarlijke bal. Maar het loopt goed af. En Sander Lubbers is er op tijd bij. En dan kan maar nu de VVK. Nee, weer Tienerveen weer. Ze pakken elkaar de bal weer af. En dat is ook wel gunstig. Zo is er nu 58 minuten gespeeld en het is nog steeds 1-1.
0: Gaan we weer naar de wedstrijd in Staphorst tussen Staphorst en TSC. Kent al een lange tijd de tussenstand van 0 tegen 1. Maar kan Staphorst naar rust een vuist maken, Benny?
2: Nou, zeker niet. Het is Staphorst staat voor de derde keer aan de aftrap. En het is tik wat gewoon hier de 0-2 op het scorebord zetten. Wat even ervoor. Staphorst speelde met iemand, Veldenders. Een doorlopende bal. Hij kon ook zo terugkoppen. Maar goed, hij meende dat met de benen te doen. Nam ze tegenstander mee. En de scheidsrechter Borden dat is doorgebroken spelen. Dus het is 0 tegen 2. En Staphorst speelt met 10 man.
0: Dat klinkt inderdaad niet best met die stand op het scorebord. Dan gaan wij, want kijken naar de klok, nog een 7 minuten tot het journaal van 4 uur. Toch nog even weer terug naar de Meulenwieken. Noorderschut, Germanicus. Ja, Noorderschut zal er wat van moeten maken om een doelpunt te gaan scoren.
3: Ja, dat kun je stellen. Maar voorlopig is Germanicus nog steeds de bovenliggende partij. En ze lopen soms de Noorse schutspelers voorbij, net als ze er niet staan. En dat zei ik net al, ja, meer atletisch, meer wendbaar. Of die van Noorse schut juist wat minder wendbaar, ik weet het niet. Maar daardoor komt het gevaar ook. En Germanicus is nog steeds de bovenliggende partij. En de stand 0 tegen 1, ja, biedt altijd mogelijkheden voor Noorse schut. Maar dan moeten we echt de andere kant uit en niet richting het doel van Noorse schut. Want daar gaat het meeste verkeer tot op heden naartoe. Zal er weer een lange bal komen van Noorse schutkant? Inderdaad, ja, weer inleveren bij Germanicus. Wel veroverd toch wel Jussie Meijer met zijn bal nog, maar die speelt hem dan na veel moeite om de bal te krijgen. Ook weer in de voeten van een Germanicus speler. En dat wordt herhaald door Noorse schut in tweede instantie ook weer. De bal in het strafschopgebied van Noorse schut. Maar die kan nu uitverdedigd worden. En daar is dan Steenberg. Maar die schiet zo weer tegen een speler van Germanicus aan. En dat is de invaller Zogeveen. Nou, die gaat gestreekt. Want die is even de lucht kwijt. En dat betekent dat die even een assistentie nodig is van een ander speler van Germanicus om over te blijven, CQ verder te voetballen. Tweede helft, 17 minuten gespeeld, stand 0 tegen 1.
0: En dan gaan we nog even kort terug naar Wolter van der Haar bij die wedstrijd Tienerveen VVK.
4: Ja, er is nog steeds de stand, maar in dit geval VVK even in de aanval. Ja, gaat op en neer nog steeds. En nu krijgt de bal weer een goede voorzet. Maar die wordt wel naar buiten gekopt en die komt ook nog weer goed terecht. En nu is het buitenspel, dus ja, dan gaat het weer niet door. Goed, het is nu, dan zitten we op 61 minuten en het is nog steeds 1-1.
0: Daar is inderdaad dan het altijd natuurlijk nog spannend bij die wedstrijd. Doen we nog even weer een korte blik rond die derde divisie bij de tussenstanden. Of daar nog wat dingen zijn veranderd. Dovo, ADO 20 nog altijd 1-1. Staphorst TC heeft u net gehoord 0 tegen 2. SVZW Sparta Nijkerk is 0 tegen 0. Purmerstein, Harkemaze Boys 1 tegen 0. Scherpenzeel ACV, dat is misschien verrassend. Daar staat het 3 tegen 1. Sportlust 46, Excelsior 0-0. En om 3:30 begonnen Hercules tegen DVS 33 uit Ermelo. Is ook nog niet gescoord, is nog altijd 0-0 dus. Om 6:00 vanavond op het Bentingspark ook nog een potje voetbal. Dan neemt Hogeveen het op tegen SC Genemuiden. En dan bij SC Genemuiden staat natuurlijk Sander Egbers onder contract. Hij komt terug op het Bentingspark. Maakte in 2 seizoenen 40 goals. Dit seizoen al 7 doelpunten in het shirt van Genemuiden. En Benieuwd hoe dat vanavond gaat aflopen. In ieder geval een lastige wedstrijd in het vooruitzicht van Hogeveen. We kunnen nog even kort het rondje doen langs die velden. Want langzamerhand gaan we dus toch echt wel richting 4 uur. Ja, Jan Haak, je kijkt naar een interessante wedstrijd. Gebeurt er veel bij jou? En volgens mij is het toch helemaal niet duidelijk wie gaat winnen.
3: Nee, dat kun je stellen. Gemanik is het betere voetbal. Maar wat ik al zeg, Noorse schudt af en toe. Ja, meestal door toeval een mogelijkheid. Maar ja, dat zijn dan mogelijkheden en kansen die je kunt benutten. En Schonewille had daar. En kost er ook zomaar één op de patoffel. Maar dat is dan niet gebeurd. Daarom is het 0 tegen 1. En eens kijken of Noorse schudt nu weer in de aanval kan. Nee, dat lukt niet. Nog even vermelden dat bij Noorse schudt weer een wisselplaats heeft gewonnen. Brakel is voor Steenbergen gekomen. En Gemeinekes is voorlopig weer in de aanval. Eens kijken of dat nog weer gevaar oplevert. Dat is Kuik. Kuik is zomaar weer 2 maanden kwijt van Noorse Schut. Gooi de bal naar de linkerkant. En dat is dan invaller Nens Hogeveen. Hij staat dus toch weer naar de medische hulp van zijn medespeler. En dan gaan we weer een strafschutballetje erin geschept. En kan hij weggekopt worden? Ja, maar hij blijft weer hangen. Oh, weer slecht verdedigd aan de kant van Noorse Schut. Maar even slecht en geschoten. En die bal hangt boven in de bomen. En dat denk ik dat we een nieuwe bal moeten hebben. Ja, komt er alweer aan. Zo zijn er al heel wat ballen verdwenen. En misschien later wel weer opgespoord. Dat weet ik niet. Maar hij verdwijnt regelmatig in het front CQ achter de tribunes. Gespeeld hier in de tweede helft precies 20 minuten. En de stand is 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1 daar nog altijd. Gaan we nog een keer naar Wolter van der Haap. VVK Tiendeveen. Die is even buiten bereik. Nou, dat betekent dat we dit uur gaan afronden. Zometeen na 4 uur natuurlijk meer voetbal. En voor nu in afval even de eindtune. Het finaal van 4 uur. En daarna zijn we weer terug met de wedstrijden. De Weide tegen FC Zuidwolde. Ruststand 0 tegen 1. Tussenstand Staphorst TEC 0 tegen 2. Staphorst met 10 man. Na een rode kaart van Kjell Engbers. Noorse Schut op achterstand met 0 tegen 1 tegen Germanicus. Dus het kan nog allemaal spannend worden in het laatste kwartier 20 minuten van die wedstrijden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chileghov en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza-stad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB.

Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: voetklachten.com. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: Een doelpunt bij Nos Schut. Geen aan, Christian Haak.
1: Ja, 0 tegen 2 door Kuik. Een prachtige aanval, vol op de pantoffel. Kuik gescoord, 0 tegen 2. Terwijl Koster daarvoor een mogelijkheid miste. Schoot voorlangs, is het vervolgens aan de andere kant 0 tegen 2. En ik kan er niks op afdingen, ondanks de kansen van Noorse Schut. Kmanekus verdient aan de leiding met 0 tegen 2.

0: in de Wild met Cheerio. We gaan naar Norse Schut Germanicus. 0-2. Jan, flinke tegenvallen voor Norse Schut.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Nogmaals, het ligt aan Norse Schut zelf. En die zitten totaal niet in de wedstrijd. Of anders gezegd, Germanicus is duidelijk de bovenliggende partij. Ja, er zijn mogelijkheden voor Norse Schut geweest. Zoals nu ook weer. Men had aan de leiding kunnen gaan. Hoe was het dan afgelopen met de wedstrijd verder? Maar men komt achter en Koster mist een nette kans. En aan de andere kant gaat hij er weer in. Het, ja, vaak heb je met wedstrijden de momenten. Dat is ook zo. Maar nogmaals, Germanicus verdient deze voorsprong ook ter grootte van 2 goals. Zonder meer. Nou, deze bal lag niet stil. Maar de scheidsrechter laat doorgaan, de vrije bal. En dat betekent Noorse Schutters een keer het strafschopgebied van Germanicus op kan zoeken. Dat was de bedoeling. Maar men moet een meter of 10 terug. Nou, dan krijg je Smans die zo tegen een speler die op een meter afstand staat aanschiet. Ja, dat schiet ook weer niet op. En dan moet Noorse Schut nog verder terug richting Zenger. En dan kan men opnieuw beginnen. Dit is dan Kamping. Kamping speelt hem op aanvoerder Doldersen. En die gooit hem naar de rechterkant. Maar daar loopt niemand. Ja, daar loopt wel iemand. Maar niet in de buurt van de aangegeven bal. Hoofd op Steenbergen. Die kopt hem zo weer in de voeten van een Germanicus speler. En die heet Kai Nogeveen. En dan gaan ze weer opeens een strafschopgebied weer in. En dan wend een keer een hele achterhoede staat weer te kijken van Noorse Schut. Maar uiteindelijk is het dan Steenbergen die een voetje tegenaan krijgt. En dan kan via de invaller. Daar wordt weer gefloten. Ja, dat is correct. Het was een overtreding op Justin Benjamins. De scheidsrechter gaat eens even praten met de persoon die het de overtreding beging. Maar ja, daar heeft Noorse Schut geen fluit aan. Want de snelheid is nu uit de aanval. Bal gegeven hier naar de rechterkant. Nu mag Steenbergen weer proberen. Of Kamping met een bal. Maar ja, waar naartoe? En dan gaat de bal dan ook weer terug op eigen helft. En nu misschien naar de linkerkant door middel van Smant. Ja, dan bereikt de medespeler. Bal wordt doorgetikt. Daarop Justin Benjamins. Kan Justin Benjamins. Die probeert zijn tegenstander voorbij te lopen. Wordt geblokkeerd volgens mij. Maar dat vinden de scheidsrechter niet. Want die fluit niet. En dan mag Noorse Schut het weer proberen. Nou, dat is ook weer een bal van 3 keer niks. Die blijft nog net in. Door middel van Kamping hier vijf voor onze neus. Want die was meters achter de speler gespeeld. En Kamping schiet zo weer tegen een Germanicus speler aan. En dat betekent dat de aanval van Noorse Schut ook weer doodbloed. En dan gaat dan Germanicus weer naar de rechterkant op snelheid. Maar dat wordt te gek, denk ik, met elkaar. Keeper Zenger erbij. En dat betekent gevaar geweken. Klokje begint redelijk af te tikken voor Noorse Schut. Ja, ook wel voor Germanicus. Maar voor Noorse Schut om nog wat aan die tussenstand te doen. Na 33 minuten in de tweede helft. Stand 0-2. Oh, nog even meepakken. Mogelijkheid voor Germanicus. En hij gaat er... in. Ja, uiteindelijk wel. Nou, het is een corner. Hij wordt toch nog door de keeper net naast getikt. Ik dacht dat hij nog in net rolde, maar daar ontsnapt Noorse Schut opnieuw. Nog steeds de tussenstand van 0-2 na 33 minuten in de tweede helft.
0: Dan na de Weide tegen Zuidwolde. 0-1. Doelpunt op een psychologisch uitstekend moment vlak voor rust. Ja, kan de Weide naar rust een vuist maken, Renier?
2: Nou, inderdaad, want de Weide begint wel heel goed aan die tweede helft. Heeft eigenlijk al 2 goede kansen gehad. En weer natuurlijk via Carlos Pullen, want dat is toch wel de enige man die voor dreiging zorgt. En ik kreeg een beste kans hoor. Ik kwam wel schuin voor het doel, maar schoot wel goed in. Maar werd ook prima gered door Perdon even later. Weer Carlos Pullen gevaarlijk op de weg zegt. En deze keer schoot hij de bal voorlangs. Er is gewisseld bij Zuidwolde. Lars Mulder is in de ploeg gekomen voor Xander Adema. En op dit moment loopt Janu van Veen zich warm bij Zuidwolde. Dus die zal er ongetwijfeld ook in komen straks. Maar goed begin inderdaad van de tweede helft van de Weide met 2 mogelijkheden. En Zuidwolde een beetje laks beginnen aan het tweede bedrijf. 52 minuten hebben we inmiddels. De eerste corner voor Zuidwolde in de tweede helft. En die gaat er nog bijna heen ook. Nog steeds is die bal in het strafschopgebied. De Weide krijgt hem heel moeilijk weg. Maar dan is het uiteindelijk Milan Hogeveen. Lange bal. Maar komt op het hoofd van Max Bosker. En kan Zuidwolde over rechts misschien weer een aanval opzetten. Nu bij het grasgebied, maar dan wordt hij ingeleverd bij Nick Masson. Maar Zuidwolde blijft toch wel bezit houden. Nick Vredenborg, het was toch inderdaad Nick Vredenborg die het doelpunt op zijn naam heeft gekregen. Die was een beetje een vreemde klutsbal, maar die vloog er wel mooi in de kruising. En dat is dus tot nu toe het enige wapenfeit nog steeds. 0-1 dus voor Zuidwolde na 53 minuten spelen.
0: Dan gaan wij weer naar Wolter van der Haven. Die zit natuurlijk vanmiddag bij Tiendeveen tegen VVK. Een wedstrijd die gekanteld is.
3: Ja, dat kun je wel stellen. Ja, gewoon een schitterend doelpunt. Met een aanval. En dan weer een Dominic Biffers. Die schoorde keurig de 2-1. En dan, ze hebben alweer een kans gehad. Maar dat ging dan net niet door. Maar nu ook weer op rechts. Wat goed gevoetbald. En dan weer terug in de verdediging. Proberen die ploeg in beweging te houden. En dan, op links. Nou, een mooie actie op links. En dan via Van Essen dan naar voren. Maar die gaat over de zeilen. En Martien de Veen halverwege de helft van de tegenstander mogen ze mee gooien. Als de bal, want de ballen die verdwijnen hier heel veel in de bosjes daar. Ik weet niet of ze het straks allemaal weer opzoeken, ik denk het wel. Nu even geduld dat nu wordt een gooi weer genomen. Helemaal op links. Tiende vindt massaal in de aanval en proberen dan wat meer afstand. Een verre ingooi die wordt eerst verdedigd en toch nog weer goed opgezet. Een mooi schot, maar die wordt geblokt door VVRK. Maar Tiende vindt nog weer een kans. Nu een goede voorzet. Nou, dan moet je ook net te kunnen proberen nog een keer. Er is nog een kans. Hier op rechts proberen dat die bal weer en dan uiteraard is het padding. Oei, die ging er bijna in één keer in. Maar de keeper van VVK redt net en mag Tiendeveen weer proberen op rechts via een corner of de vrije trap. Of gewoon of de vrije bal hier nu op 11 via Wiffers. In de wereldschot wordt onderschept door VVK. Maar Tiendeveen die is massaal in de aanval om proberen dat derde doelpunt te scoren. En dat nu misschien weer net niet goed onder controle. Jammer. Het blijft hier, maar Tiendeveen staat op 2-1.

0: I Cry. Ja, de wedstrijden die om 14:30 zijn begonnen lopen op zijn einde. Begin in Staphorst. Staphorst tegen TEC, nog altijd 0-2.
1: Nog steeds 0-2, 89 minuten, dus zal een klein beetje bijkomen. En dan zit Missing Impossible, laten we het maar zeggen. Want het is een inspireloze, echt weinig creativiteit. En dan ook nog met 10 man en dan nog gelijk een 0-2 tegenkrijgen. Ja, dan is het ook vechten tegen de bierkaart. Goed, het is niet anders. En de rug maar rechter, denk ik. En dan gaan we ons volgende week naar Hollandia. En die staat dan nog onder ons. Maar goed, het wordt wel een keer gewoon tijd dat Staphorst een keer een overwinning boekt. Want anders kom je toch wel in de zone waar je liever niet wil zitten. En daar zitten ze natuurlijk nu wel in. Dat is nog een lang eind te gaan. Hè. De competitie heeft 34 wedstrijden. Dus de wedstrijd is 7 van 8 uit mijn hoofd. Dus ja, en uiteindelijk wel. Tweede ballen worden niet gewonnen. Dus het is Staphorst gewoon inspiratieloos. De 90 minuten tik aan en dan is dan de scheidsrechter. Hoe lang nog? Maar wederom geen punt in Staphorst.
0: Geen punten voor Staphorst, gaan onderuit tegen TEC. Ook geen punten waarschijnlijk voor Noorse Schut, Jan Haak. Die is van de lijn verdwenen. Gaan we naar Wolter van de Haar?
2: Ja, er is nu een blessurebehandeling van een van VVK. Maar er zijn over en weer toch weer wat kansen. VVK natuurlijk voor gelijkspel. En dan, hij gaf nu wel net een gele kaart. Ik dacht dat de bal gespeeld had. Maar wat doe maar. Hij beslist natuurlijk. We proberen toch maar weer. De nummer 14 van VVK, die ligt nog op fout en geblesseerd. Maar ze gaan weer beginnen. En dan een vrije trap. De halverwege de helft bijna van Tiendeveen. En de Tiendeveen die is ook behoorlijk in de verdediging. En proberen weer op de counter te spelen. En dat is ook wel heel belangrijk, want daar hebben ze ook tot nu toe heel goed gegaan. Joran Botter, achter de bal van VVK, gaat natuurlijk een inswinger naar voren geven. Komt ook wel naar voren, maar even kijken, er is wel lengte. Maar de keeper, die is wel een kopbal, een van de langste mannen van VVK. Maar de keeper, die kan van Tiendeveen, kan hem keurig opvangen, die kan hem weer proberen in de aanval te brengen. Dus 87 minuten gespeeld. Er zal wel wat bij komen. Er zijn wat kleine blessures geweest. Maar het is wel 2-1 nog voor Tiendeveen.
0: 2-1 gaan we even heel kort kijken bij de Weide tegen Zuid-Wolderijnier.
3: Nou, daar is heel veel gebeurd, mag ik wel stellen. In de tweede helft was het de Weide wat kans op kans kreeg. Vooral via Carlos Pullen. En toen een schot op de hand van een verdediger van Zuid-Wolde. Scheidsrechter Zwerver aarzelde niet en legde de bal op de strafschopstip. En toen was het Carlos Pullen zelf die bijna alle kansen die de Weide heeft gehad nu om zeep heeft geholpen. En nu gaat hij achter de 11 meter, of ging hij achter de strafschop staan. Schoot tegen de paal. Je gelooft het gewoon niet. Perdom, die ging naar de rechterkant en is Pullen schoot naar de linkerkant. Maar wel op de paal. En zo bleef het dus 0-1. En dan zul je dat zien. Aan de andere kant werd Zuid-Wolde gevaarlijk via Leon Kreuze. En die kwam helemaal vrij voor Jurie Smit. Maar via een been van een verdediger ging die bal net over het doel. En anders had het in plaats van 1-1 zomaar 0-2 gestaan. Maar na 62 minuten spelen is de stand nog steeds 0-1 door die goal van Nick Vredenborg. Vlak voor rust. Maar diezelfde Nick Vredenborg die werd zo net van het veld gehaald door Rick Mulder. En was daar absoluut niet mee eens. En Jan Hoe van Veen is zijn vervanger. En nu is Zuid-Wolde weer weg. Bram Eckel helemaal aan de rechterkant met Leon Kreuze voorzet. Oh, daar is bijna Van Veen. Kan Sam van der Aar nog een keer inschieten. Maar hij heeft twee man voor zich. Komt er toch langs. Legt hem breed via keeper. En Van Veen gaat hij over de achterlijn. En zo is het een doelstop voor Jurie Smit. Geeft hem mee aan Rick Veldman in het Stadsgebied. Maar jonge Carlos Pullen, die zal vannacht nog wel eens even een aantal keren omdraaien, denk ik. Want hij is voornamelijk de man die de kansen krijgt voor de Weide. Maar hij heeft het vizier niet op scherp staan vandaag. Want hij heeft zeker zo'n 5 kansen om zeep geholpen. En natuurlijk de grootste deze strafschop. Jongen, wat een kans. En daar komt Zuid-Wolde heel goed weg. Hoewel ik de aanleiding toch wel een beetje zwaar vond. Want het was een heel hard schot van dichtbij. En nu is het bijna toch 1-1. Nee, die bal gaat maar net naast. Een goed schot van een, wat zal het zijn? Een meter of 20 van Deen Puper. En die gaat maar rakelijks naast. Het is wel de zesde, zevende kans een beetje voor de Weide. Wat dat betreft staan beide ploegen wel gelijk. Want het is niet meer zo dat Zuid-Wolde nou de meeste kansen heeft gekregen. Tweede helft is de Weide gewoon de betere ploeg. En moet Zuid-Wolde terug. Kalle Spullen, corner. Wordt opgevangen door Nick Maison. Sander Kat. Hoge bal in het stadsgebied. Wordt gekopt, geklommen, geschoten, geblokkeerd. En dan is er al gefloten. Waarvoor weet ik niet. Maar 64 minuten op de klok. Het is wel wat aantrekkelijker. Omdat de Weide moet natuurlijk wel komen. En Zuid-Wolde wacht af. Hoopt op de counter. En kwam heel goed weg toen Carlos Puller die bal in de paal schoot. 64 minuten gespeeld. En het wordt nu een amusante wedstrijd. Oh, Janno van Veen kan de wedstrijd beslissen. Nee, kan er net niet bij. Die paas is net die staart voor hem. 0-1 nog steeds.
0: Daar is het ontketend. Dat is het volgens mij niet bij Noorse Schut Germanicus, Jan Haak.
4: Stand 1 tegen 2 door een treffer in de 42e minuut van Koster. Heeft toch zijn treffertje. De scheidsrechter, ik heb al vaak gezegd, is een beetje de kluts, volgens mij. Zeer duidelijk of ja, weer een gele kaart. En ik weet niet voor wie. Ik denk nu voor Vos, want ja, die geeft commentaar waarom die de vrije bal niet meekrijgt. Er was een klinkklare overtreding vlak voor onze neus. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Was ook geen balvoordeel of zo. Germanicus neemt de bal over. Dus het is een beetje aan het fluiten op het ogenblik. Verder heeft de bal nog wel onder controle. En we spelen 2 minuten in de naspeeltijd. Wat gaan ze nu weer doen? Gaan naar de keeper toe. Die zet hier de man met de bal. En de keeper wil de bal niet geven. Wat gaat, oh, maakt de scheidsrechter de bal van? Nou snapt niemand dat. Ja, het was een vrije bal. Gaan ze net aan. Dan maakt de scheidsrechter de bal van. Het is even een chaos troef met elkaar. Bal in de strafgebied van Germanicus. En eens kijken of wat er gebeurt. Zo straks een klinkklare handbal.

0: de nieuwe trainer van Tienerveen, die de spelers regelmatig tot rust maakt. En dat vind ik wel heel belangrijk in de voetbalsport. Een goede wedstrijd voor deze klasse, maar 2-2.
1: Wolter, ook bedankt voor je bijdrage en een goede reis terug naar Nieuwerood.
0: Oh, ik ben er al.
1: Je bent er al, ja. Wolter is alweer bij huis. Ja, en na 5 uur gaan we ook nog een keer bellen met Bert van der Sluis. U hoorde het, mocht u geruis hebben vanaf 2 uur... dat Mika Tiemens het verrassend goed gedaan had bij de eerste race op de TT-circuit in Assen met de 4e plek. Nou, kan u vertellen, blijf aan de lijn zitten, want er is echt nieuws te melden na 5 uur. Hij heeft het uitstekend gedaan. Ik ga nog niet verklappen wat, maar dat is nieuws. We gaan naar een andere wedstrijd die dan nog wel loopt. Over de wedstrijden zijn afgelopen. We gaan nu ons vol richten op de weide tegen Zuidwolde. Want volgens mij is daar ook het lont uit het kruidvat geëxplodeerd, Renier.
2: Ja, zeker. De weide valt aan. Moet natuurlijk ook wel met die 0-1 achterstand. En heeft kansen genoeg gehad. De grootste natuurlijk. Vanaf 11 meter van Carlos Tullen, maar de weide blijft aanvallen. En Zuidwolde ja, is helemaal niet zo'n geoliede machine zoals je zou denken na die 3 grote overwinningen. Want het heeft het best moeilijk met dit de weide, dat vol op de aanval gaat en ook zeer gretig in de duels is. En zo nu dan komt Zuidwolde er wel eens uit, maar vooralsnog is het de weide. En de wedstrijd speelt zich af op de helft van Zuidwolde. Nu dan een lange bal van Lars Pichelaar op het hoofd van Bram Eckel, die dus een beetje verplaatst is naar het centrum, omdat hij de grootste moeite had met Carlos Pullen. Daar staat nu Adema. Nu is Zuidwolde met een lange bal, want dat is het wel. Lange halen vroeg thuis. Maar Juri Smit kan in gooien naar Milan Hogeveen. Dat is de rechtsback van de weide. Speelt hem naar Rick Veldman. Die speelt hem breed naar Jesse Stolpe. En die maakt weinig aanstalpen om tempo te maken, want Zuidwolde heeft zich alweer teruggetrokken op eigen helft. En dan is het moeilijk voor de weide om een gaatje te vinden. Is wel een aantal keren gelukt. En nu dan Stolpe. Ja, weet gewoon niet waar hij met de bal heen moet. Dan maar breed naar Rick Veldman. Op eigen helft allemaal. Veldman weer terug naar Stolpe. Allemaal nog op de eigen helft. En Zuidwolde wacht af. Nu dan over de middenlijn. Dan naar Lars Tegelaar aan de linkerkant. Passeert één, maar daar is een overtreding begaan door Kreuze. En daar is ook voor gefloten door Zwerver, de scheidsrechter. En er wordt gewisseld bij de weide. Fennema, die maakt zich gereed om in de ploeg te komen voor Nick Muisson. Die gaat eruit. En dan is even kijken. Dan gaat ook Sven Reinold eruit. En dan komt voor Reinhold, ja, dat is de man die van HZTV overkwam. Nou moet ik zijn naam even schuldig blijven. Maar die was vooral wisselspeler afgelopen seizoen bij HZTV. Kwam van Hogeveen. Maar goed, daar kom ik wel even op. Maar die komt er dus in. Dus 2 nieuwe spelers. Svenema, dat is tikt bijna de 2 meter aan. Dus die gaat in de spits waarschijnlijk. En daarna staat Carlos Pullen. Nou, die komt bijna niet tot zijn navels een beetje. Maar wel een vrije bal voor de weide. Kan gevaarlijk zijn halverwege de helft door Jesse Stolpe. Jesse Stolpe, nu heel veel mensen voor het doel. Komt die bal? Kan keeper erbij? Inderdaad, Perdom, die pakt hem heel makkelijk. Gooit hem uit naar Kreuze. Maar Stolpe vind ik toch een van de betere voetballers daar achterin. Het is Steven Berghuis is bij Zuidwolde in de ploeg gekomen. Wordt nu aangespeeld. En die geeft hem aan, ja, wie? Aan Van Veen. Maar die levert hem zomaar in bij Hogeveen. En die levert op zijn beurt zomaar weer in bij Adema. En Adema dan naar Berghuis. Mooi 1-2'tje. Nog een keer Berghuis. Allemaal aan de linkerkant hier. Op de rand van het Sassengebied. Geen buitenspel. Dus hij mag doorgaan. Adema kan die voorzet geven. Want hij staat nu op de achterlijn. Hier vlak voor mijn neus. Legt hem breed. Of terug. Naar Stefan Pronk. Stefan Pronk, ook een jeugdig talent van Zuidwolde. Die dus door die blessures wel in de basis is gekomen. Maar goed. Het tempo gaat omhoog. De weide moet natuurlijk wel. En Zuidwolde, ja, hoopt die 2-0 te kunnen maken via een uitval. Maar het is de weide dat duidelijk beter is in die tweede helft. Nog een ruime kwartier heeft de thuisploeg om nog iets aan die 0-1 achterstand te gaan doen.

0: En dat was Tino Martin met Jong en Dom. Heb ik een uitslag uit de vierde klasse, want Borgredem is vanmiddag in 0-4 geëindigd. Het werd daar 0-1 door Mike Doldersum, 0-2 Mike Doldersum. Dat was ook de ruststand. Tim Bos maakte de 0-3. En Noah Pater maakte de 0-4. Kijken we ook nog even in die vierde klasse A, want ook daar waren een aantal interessante wedstrijden vanmiddag. Vitesse 63, Tollebeek kent nog altijd een tussenstand volgens de scorebord van 0-0. En Nagelen SVN 69, 0-1. En dan pakken we nog even die vijfde klasse G erbij, want het is natuurlijk ook altijd weer interessant wat daar is gebeurd. We weten dat de wedstrijd tussen Tiendeveen en VVK in 2-2 is geëindigd. En we zien ook dat SCN met ruime cijfers heeft gewonnen met 5-0 van voetbalvereniging Emmen. Dan gaan wij verder met de wedstrijd in De Weide tegen Zuidwolde, 0-1. Kan De Weide er nog een punt uithalen, Reinier?
1: Ja, als ze die kansen gaan benutten, dan dat zou wel helpen. Want De Weide heeft nu meer kansen gehad dan Zuidwolde. Omdat de zevende mogelijkheid, die was er. En voor wie? Jawel, weer voor Carlos Bullen. Die geen lekkere nacht zal hebben, ben ik bang. Want, wat heeft hij een kansen gemist, zeg. En dit was goed voorbereid werk voor Adam Hoeremat Alla. En dat was de man die ik zocht. Die is vorig jaar overgekomen van AZTV. En die had een goede actie. Legde de bal breed op Carlos Pullen. En die had eigenlijk een gapende doelman voor zich. En schoot die bal hoog over. En dat was weer een 100% kans. En zo'n beetje de achtste kans voor de thuisploeg. Dat nu veel beter is. En Zuidwolde heeft het gewoon moeilijk. Het is voornamelijk tegenhouden. Ja, dat zijn ze niet gewend, de koploper. Want ze hebben natuurlijk drie wedstrijden gehad waarbij ze fluitend een ruime overwinning haalden. Maar De Weide is toch een ander verhaal. Dat moet nu op jacht naar die 1-1. En was daar heel dichtbij via Carlos Pullen. Even later nog een kansje voor Venema die in de ploeg is gekomen. Maar die bal ging via een verdediger over de achterlijn. Milan Hogeveen aan de rechterkant. En Zuidwolde moet verdedigen. En grossiert nog steeds in veel balverlies hoor. Veel foute passes. Nu dan, inderdaad. Stefan Pronk gaat gewoon te ver door. Nu dan, bijna een mogelijkheid daar voor De Weide. Carlos Pullen dan aan de rechterkant. Heeft nu niet meer Bram Eckel tegenover zich, maar Julian Adema. Maar die begaat een overtreding, zodat De Weide een vrije bal mag nemen via Milan Hogeveen. Net over de middenlijn. Legt hem dan terug naar Veldman. En die geeft hem weer een Jesse Stolper aan de linkerkant. Adam. Hoeremat Alla heeft ruimte, maar kan niet voorzetten, want daar zit. Kijk, Berghuis. Berghuis, Steven Berghuis is in de ploeg gekomen voor Tom Leerdam. Nu is De Weide in balbezit aan de linkerkant. Gaat rustig terug naar Jesse Stolpen. Jesse Stolpen, dan dwars door het midden naar Tichelaar. Weer terug naar Veldman. Veldman. Ja, die heeft twee man bij zich, dus breed weer naar Jesse Stolpen, net over de middenlijn. En Zuidwolde wacht maar af en wacht maar af. Het staat nog steeds met 0-1 voor. Heeft geluk gehad dat Carlos Pullen die strafschop niet benutte. En dat De Weide nog zo'n 7 echt goede kansen onbenut heeft gelaten. Want dat is het verhaal van De Weide hoor. Want die had absoluut meer in gezeten. Zeker de tweede helft. Nu ook verder maar naar Adam Hoeremat. Heeft weer ruimte. Kan hij voorzetten? Nee, hij komt niet langs Kreuze die er wel een corner weggeeft aan De Weide. Ja, en De Weide heeft natuurlijk een aantal lange mensen. Met Venema, met Stolpen die ook mee naar voren komt. Nu Veldman. En het is nu echt een stormloop op dat doel van Perdon. Komt die bal bij de tweede paal en heeft Perdon heeft hem inderdaad in handen. 81 minuten inmiddels alweer. Nog 9 minuten heeft De Weide om hier nog minstens een verdiend gelijkspel uit de wacht te slepen. Of in de wacht te slepen.
0: Inderdaad, dat is het juiste woord. We gaan even een rondje maken langs tussenstanden CQ-uitslagen. Na 5 uur zullen we ze zeker nog een keer gaan benoemen. Derde divisie A heeft u vanmiddag Benny Michels gehoord. Stappos TEC 0-2. Tussenstand in 1H. Heerenveense Boys HZVV kende tussenstand van 0-0. In de eerste klasse G Oost ASVC ASV Dronten Alcides 2 tegen 1. In de tweede klasse P Meppel 2-0 6-0. En Nosse Schut Germanicus, de hoorde Jan Haak vanmiddag 1 tegen 2. Derde klasse A DWP tegen MSC 2 tegen 4. 3F Bikwik 28 tegen SC Rauveen 3 tegen 2. Vierde klasse A Vitesse 63 Tollebeek 0-0. En Nagelen SVN 69 0-1. Vierde klasse G, heb ik u net al verteld, Borger Elim 0-4. En in de vijfde klasse G, SCN Emmen 5 tegen 0. En Tiende Veen tegen VVK T tegen 2. En dan zoeken we straks natuurlijk nog een uitslag bij De Weide tegen Zuidwolde. En ja, laten we dan voor De Weide begrippen dan hopen dat ze nou vandaag dat ene punt gaan pakken.
1: Dat zal wel verdiend zijn. Maar oh, Zuidwolde bijna 2-0. Maar Berghuis die gaat heel hard in op Juri Smit. En dat vindt Zwerver niet door de beugel kunnen. En hij geeft ook nog een gele kaart. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar zoals die andere gele kaart waar die strafschop uit voortkwam, vond ik ook een beetje overdreven. Maar goed, dit is een gele kaart voor Steven Berghuis. En er wordt weer gewisseld bij Zuidwolde. En dan gaat Jan-Hoe van Veen, die dacht van moet ik er nou weer uit? Ik ben er nog maar net in. Maar dat is een misverstand. Nou moet ik even zien wie er dan uitgegaan is. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik zie hem tenminste niet. Of gaat dat niet gebeuren? Dat duurt dan wel heel erg lang. Nou, ik schrijf dat de Zwerver, dus zou ik toch wel eventjes op gaan letten. Maar goed, dat houdt u dan nog te goed. De Weide gaat op jacht naar de verdiende gelijkmaker. Heeft voldoende kansen gehad hoor. Voldoende, mag ik wel zeggen. En dat is toch wel het probleem. Kain Velema is ook bij De Weide in de ploeg gekomen. En nu is het veldman. Met twee man voor zich geeft hem dan nou, die Velema aan de linkerkant. Naar Adam Hoermat, die best wel goed invalt eigenlijk. Oh, het is Leon Kreuze. Die is eruit gegaan. En daar is bij Zuidwolde een nieuwe speler ingekomen. Dan moet ik even kijken wie dat is geweest. En dat is Dani van der Water. Die is dus voor Leon Kreuze in de ploeg gekomen. Met nu Zuidwolde aan de rechterkant weg en haalt er een corner uit. Nou, dat gaat natuurlijk op zijn 11e 30e, want Zuidwolde, ja, die heeft dit nog niet eerder meegemaakt. Zo'n moeizame wedstrijd, want dit is zeker niet kampioenswaardig hoor, hoe Zuidwolde heeft gespeeld. Zeker de tweede helft niet. Dan komt die corner. Oh, gemist door Milan Hogeveen. Dan komt hij bij Van der Water. Nou, het zal een invalbeurt zijn als je die wel gelijk erin lost. Maar De Weide heeft nu ruimte met Adam Hoermat. Maar die is. Ja, die laat de bal heel makkelijk van zijn voet afgaan. Bram Eckel die wint dat duel. En dan is het Adebaan. Lange bal richting Van der Water. Maar er zit Stolpen tussen. Goede voetballer Stolpen. Ook overgekomen van HZTV. 2 jaar geleden alweer. Met nu Zuidwolde dat plooit weer terug. Want De Weide krijgt een vrije bal op de middenlijn. Maar dat is toch dusdanig erg dat dat eventjes tijd gaat kosten. Want hij moet verzorgd worden. Dat is Tichelaar als ik het wel heb. En dan moet hij er ook gelijk uit. En dan wordt er weer gewisseld bij De Weide. Nu is het ja Hans Lender die natuurlijk alles op de aanval gooit. Met de lange mensen er weer in. En dan komt er een vrije bal van Rick Veldman. En die zal ongetwijfeld in het stadsgebied geplant worden. En dan hopen dat de lange mensen die bal door kunnen koppen. Maar dat duurt even, want Zwerver die moet de administratie even op orde hebben. Bram Otten is in de ploeg gekomen. Ook van HZTV overgekomen. Maar ook zo'n lange man. En nog 5 minuten heeft De Weide hoor. De tijd begint te dringen voor de thuisploeg. Heeft een goede tweede helft gespeeld. Ja, het enige is dat ze de kansen niet benut hebben. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Maar ze hebben deze koploper, die ongeslagen was met een doelsaldo van 20-0, heel moeilijk gemaakt. En zeker natuurlijk het hoogtepunt. Ja, uiteindelijk werd het een dieptepunt voor De Weide. Die gemiste strafschop van Carlos Pullen. 86 minuten, nog 4 minuten officieel heeft De Weide nog om nog aan iets aan die 0-1 achterstand te gaan doen.

0: de Direct met Soldier On. Ja, komt de soldaat ook los in de weide? Ze hebben het groen-wit. Maar kunnen ze nog een punt pakken, Reinier?
1: Nou, dat kan zeker, want die bal die wordt nu gestuurd naar Panama. Dan komt per donder uit en dan komt er een lange bal richting Jan van Veen. Maar Jeffrey Stolpe, van de uitblinkers bij de weide, die komt die bal in handen van Jori Smit. En die gooit hem weer snel richting Bram Otten. Maar die gaat over hem heen, zodat Stefan Pronk kan overnemen van Zuidwolde. Maar de weide probeert het wel en is ook in de tweede helft beduidend de betere ploeg. Zuidwolde heeft het heel moeilijk. Hij heeft heel veel geluk gehad met die gewisse strafschop natuurlijk. Maar daarnaast ook nog andere kansen. En vooral Carlos Bullen. En die is er nu uit. Nick Otten is voor hem in de plaats. Op de rechtsbuitenpositie. En nu is het Milan Hogeveen die de bal krijgt. Maar het is allemaal nog op eigen helft. En dat vindt Zuidwolde natuurlijk allemaal prima. En dan is het Jori Smit die de bal richting het strafschopgebied schiet. Weggekopt, opgevangen. Sander Kat nog een keer. Bram Otten. Dan Velema weer terug naar Rick Veldman. En dat vindt Zuidwolde allemaal prima natuurlijk. Bram Otten nu net over de middenlijn. Aan de rechterkant, Milan Hogeveen, de rechtsback, heeft wat ruimte voor zich. Wordt niet aangepakt. En nu wel. En dan is het ook een prima actie hoor. Dan gaat Jan van Veen er vandoor. Er zijn mogelijkheden voor een counter. En is Twan Koekoek. Twan Koekoek gaat er zelfs schopgebied binnen. Schiet tegen Bram Otten aan. Dan krijgt de bal nog een keer mee. Twan Koekoek nog steeds. In het schopgebied. Legt hem dan breed. Dan komt de schot. Die gaat maar net naast. Dat is Stefan Pronk die de bal maar net naast schiet. En daar komt de weide best goed weg. Pas weer zo'n counter van Zuidwolde. Een van de weinige mogelijkheden hoor, in de tweede helft. Want nogmaals, in de eerste helft was voor het grootste deel voor Zuidwolde. Hoewel het een heel slechte partij was met veel balverlies. Dat is nu wel wat beter in die tweede helft. Wordt beter gevoetbald en kansen genoeg gehad. De Weide heeft de beste en meeste kansen gehad. Zeker in de tweede helft. Maar ja, die gaat er niet in. 90 minuten staat er nu op de klok. Met weer de Weide in de aanval. Met Velema. Halverwege de helft nu. Komt strafschopgebied binnen. Dan geeft hij naar links. Kan die voorgezet worden? Komt die voorzet? Wordt niemand er geschoten? Oh, de redding van de keeper nog een keer ingeschoten. Wat een kans voor Nick Otten weer. En in tweede instantie is het Jordi Perdom die Zuidwolde hier redt voor de gelijkmaker. Want in twee keer pakt hij die bal uiteindelijk. Maar dit is weer een 100% kans hoor. En dat is de tiende zo'n beetje al voor de Weide. Oh, wat heeft de Weide een kansen gemist zeg, in deze wedstrijd. Knap dat ze überhaupt zoveel hebben kunnen creëren tegen de koploper. Die zeker niet zijn beste wedstrijd heeft gespeeld. En voor het eerst eigenlijk een tegenstander van een groot kaliber in deze klasse heeft getroffen. En dan blijkt dat, dat ze het wel moeilijk hebben. Maar ik moet wel zeggen dat ze natuurlijk 6 basisspelers missen. Zeker de hele voorhoede, dat scheelt natuurlijk wel. Nu Van der Water, ja, die erin gekomen is. Maar die mist nogal wat technische bagage. Want die laat de bal zo over de voet gaan. Jesse Stolpe, weer een lange bal in het stadsgebied. Nou, Stringelaar wordt door Bram Hekkel gedaan. En die heeft een blauw shirt aan. Dan Rick Veldman mee naar voren. Er wordt ook weggewerkt. Scheidsrechter. Wel je weinig tijd bij. Want hij fluit af voor het einde. Ja, een opluchting bij Zuidwolde. Dat mag ook wel. Want ze hebben een vrij fortuinlijke 0-1 overwinning behaald. Door die goal vlak voor rust van Nick Vredenborg. De eerste helft was vrij gelijkwaardig. Het misschien iets beter dan Zuidwolde. Maar in de tweede helft was het de Weide dat aanviel. Kansen genoeg had. En natuurlijk het hoogtepunt. Die gemiste strafschop van Carlos Pullen. Maar daarnaast heeft hij er nog zeker een stuk of 6-7 goede kansen gehad. Maar Zuidwolde bleef overeind. En kwam hier net een minuut geleden nog goed weg. Door die kans van Nick Otten. Ging er ook niet in. En zo is het blijde gezicht bij Zuidwolde. Dat met de strikvrij is gekomen hier. En dat blijft dus ongeslagen. Dus ook de vierde wedstrijd wordt gewonnen. 12 uit 4. 21-0 als doelsaldo. Is natuurlijk best indrukwekkend. Maar dit is een van de eerste goede tegenstanders. En dan blijkt dat Zuidwolde het niet zo dominant meer is als in de vorige wedstrijden. Maar het wint wel.
0: Ja, Renier, bedankt voor jouw bijdrage van dit spannende duel. We gaan wat muziek draaien om even op adem te komen.

0: nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chelyabinsk en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofriet staat een auto in brand. Daardoor is er 1 rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Van oponthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf het Noordwest ben je 10 minuten langer onderweg. Het gaat ook voor de A28 Utrecht richting

0: Hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in bar bij Vondelpark Amsterdam. Verenigde Lijst wint Letse verkiezingen met ruim een derde van stemmen. Oppositie Spanje eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het weer in de headlines.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andries Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En tot zover het nieuws. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: Bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it. Hey.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En tot zover het nieuws. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

Bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.